0: Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Welke oorlog heb je dan precies meegemaakt?
1: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
2: Vandaag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag. Vandaag vanaf 10:30 op TV West.

0: duivens.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
4: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
5: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
6: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
16: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Tot 9 uur, morgen weekend.
20: Hey, morgen.

Oh, wat lekker, hè? Supertramp. En Give a Little Bit. Je zou bijna zeggen, dat is lekker wakker worden natuurlijk. Op deze nieuwe zaterdag. Ja, het is altijd een nieuwe zaterdag als we ermee beginnen. Het is 27 juni. Het is de laatste van de maand. En het gaat eigenlijk de hele dag natuurlijk over niets anders dan het weer, het weer, het weer. En daarom is het rechtvaardig om aan je te vragen. Hoe is het eigenlijk met je? Hoe heb je de nacht doorgebracht? Ja. En hoe is die bevallen? Want het was een plaknacht. Het was weer een plaknacht. Het lijkt erop dat de komende nacht wat minder plakkerig wordt. Omdat we geteisterd worden door regen en onweersbuien. Tenminste, dat hoorde ik net in het nieuws. Maar je weet, ik geloof alleen Jordi Bloem. Jordi gaat ons straks natuurlijk ook bijpraten daarover. En dat zal zijn zo rond 8:30. Maar welkom bij Morgen Weekend. De editie voor deze zaterdag, de 27e juni. Prijzen natuurlijk hebben wij in Moet Je Luisteren. En ik heb jou natuurlijk nodig. Ik heb de vraag van vandaag. En ik zoek straks weer een vroege vogel. Lekker wakker worden, dat doe je met je weekendwekker. Dat zijn wij. Wij zijn van Morgen Weekend. En als je naar buiten kijkt, ja, dan kun je lekker mee

me goed herinneren dat ik dit plaatje voor het eerst op de radio hoorde. En dat ik dacht, oh, maar die moet ik hebben. Ja. En direct de CD-single, zoals dat toen nog was, opgehaald. En nou ja, grijs draaien kon niet natuurlijk, maar wel veelvuldig opgezet. Don't you worry about a thing. En dat is het nou juist, hè. Ja, het is veel te warm eigenlijk om je druk te maken. Aan de andere kant maak je je weer ontzettend druk over het weer en hoe je een beetje in de verkoeling kan blijven. Misschien is dat ook wel straks leuk om het daar even met elkaar over te hebben. Hoe verkoel je en wat is voor jou het coolste plekje in onze regio? Dat zijn misschien nog wel leuke puntjes om er straks even bij te halen. Jij als vroege vogel, je bent er natuurlijk niet voor niks zo vroeg bij. Krijg je straks ook alvast een voorschot op de stem in Moet Je Luisteren. Ja, dat belonen wij. Vroeg opstaan wordt beloond hier bij Radio West. Eventjes, straks hebben we het programma uit natuurlijk met Rogier. Dan zet hij alle uittips en alles wat je kan doen op een rij. Het zal ook terugkomen op wat er niet doorgaat natuurlijk vanwege het weer. Er zijn wel wat afgelastingen. Ik kan melden dat het Gouda Jazz Festival, dat gaat vandaag gewoon door. Ondanks de temperaturen van boven de 30 graden en code oranje. Er is overleg geweest met de gemeente en hulpdiensten. En de organisatie heeft besloten dat het evenement veilig kan plaatsvinden. Er zijn extra schaduwplekken, er is meer drinkwater en er zijn extra vrijwilligers. En ook de artiesten zijn gevraagd of ze willen optreden. Op één band na doen alle bands gewoon mee. Dus het was gewoon vrijwillig. Dus ja, wil je? Oké, nou, dan niet. En één band zegt, ik doe het niet. En daar hebben we respect voor. De organisatie houdt de weersituatie verder goed in de gaten. Mocht het toch code rood worden weer, dan wordt direct overlegd met de gemeente en de hulpdiensten. En bezoekers krijgen het advies alleen te komen als ze zich goed voelen. We gaan een beetje in optimale conditie vandaag naar het jazzfestival. Het is wel een mooi festival, hè? Ja, keihard aan gewerkt natuurlijk, heel lang. En nou ja, op die manier zou het bijna in het water vallen. En dan, ja, ik kan natuurlijk allerlei dingen nog verzinnen, maar het is een beetje onduidelijk of dingen doorgaan of niet. Je moet bij alles wat je wil bezoeken vandaag maar eventjes de website raadplegen om te kijken of het doorgaat. Wat altijd doorgaat, dat zijn de bioscopen. En met deze hitte is het natuurlijk heel lekker om gewoon lekker 's avonds te kiezen voor een filmpje. En dan in de airco te zitten. Zit je toch 2,5 uur even goed. Pak een leuke film mee. Toy Story 5 draait bijvoorbeeld. Supergirl, Masters of the Universe en Scary Movie is er ook weer. Maar ook de film van Michael Jackson kan ik je zeer aanraden. Heb ik inmiddels gezien. Draait nog steeds. En natuurlijk The Devil Wears Prada. Dat is ook een van de topfilms die op dit moment draait. Nou, dat zijn een beetje de tips die ik je kan geven. Dit vroege tijdstip. 7 voor 7:30. Ik noem dat vroeg. En de rest hoor je straks bij Rogier. Ja, dan is het programma uit tenslotte. Eventjes heel ver vooruit kijken terwijl we nog het zweet van ons voorhoofd halen. Weten we dat uiteindelijk die warme periodes eindig zijn. Ja. Gerard Kok zong daar jaren geleden al dit liedje over.

Ja, Gerard Cox. En het is weer voorbij, die mooie zomer. Hij heeft het op een gegeven moment ook. Dan zit ik weer met mijn dia's. En dat woord dia's is leuk, hè. Want ja, wij hebben geen dia's meer. Dia's is iets van lang geleden. En moet je eerlijk zeggen, ik heb een paar verhuizingen door ook al mijn dia's meegesleept. Die mijn vader ooit gemaakt heeft. En waar ja, de hele gezinssituatie natuurlijk op staat. Van een heel klein Ronaldje tot een hele grote. En die heeft pas iemand voor mij gedigitaliseerd. En daar ben ik ontzettend blij mee. Niet alle foto's, maar wel een heleboel, waardoor je weer eens, gewoon oude foto's terugziet. Zonder dat er iemand met een witte broek gebukt hoeft te gaan staan om uiteindelijk als scherm te gaan dienen. Goedemorgen, het is 7:55. Laten we even kijken naar het weer. Het was gisteravond nog heel erg warm. Lang, hè? En op een gegeven moment kantelde het een beetje. In de loop van de nacht is het een graadje of 20 geworden. Vandaag hebben we heel veel zonnige periode, ook wat hoge en middelhoge bewolking aan het einde van deze dag. Is wat stevige regen- en onweersbuien op komst. Die komen vanuit het zuiden, vanuit België en Frankrijk. En het kan vandaag toch weer boven de 30 graden worden. Ja, bergje maar. Maar dat is minder heet dan gisteren. Toen was het 31 en 34 graden en was er weinig wind. Hoe zit dat morgen? Dan is er iets meer wind uit west-zuidwest. Dan is het ongeveer 27 graden. Dat voelt eigenlijk alweer als best aangenaam aan. Een periode met zon en waarschijnlijk is het morgen ook droog. En dan volgende week, dan is het weerbeeld natuurlijk een stuk lager. Dan zitten we, dus ook eens even kijken naar de temperatuur. Ja, dan zitten we ineens op de 21 graden. Dat is dan ineens weer een tegenvaller. Vind je niet? Ja, dat vind ik wel. Nou goed, Jordi Bloem gaat ons over een uurtje daar meer over vertellen. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Zoals je dat van Jordi gewend bent. En dan hoor je het ook eens van een kenner. Hey, wat is

die nacht is niet lang genoeg. Je moet er vroeg bij zijn. Hey, ik ben natuurlijk weer op zoek naar de vroege vogel. Wil jij mijn vroege vogel zijn? Ja. 070-307-8080, dat is het appadres. Wees de vroege vogel in morgen weekend. Oh, ik zou het leuk vinden.

0: Dit is Radio West.
1: Welke oorlog heb je dan precies meegemaakt?
2: Eentje in Bosnië en in Irak en Afghanistan.
3: Vandaag is het Veteranendag. Nederland bedankt dan de veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede. De opening in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is om 10:30. Je ziet het allemaal live op TV West. Veteranendag. Vandaag vanaf 10:30 op TV West.
0: Radio West. 89.3 FM. Morgen weekend.

0: Wauw, wat een prachtig liedje van Paul McCartney. Mama Gets By is toch een cadeautje. En dan ben je toch, dus is het toch lekker dat je dan zo vroeg bent opgestaan, vind je niet? Ja, dat krijg je van Radio West aangeboden. Goedemorgen, het is 7:07. Daar zijn we weer. Nieuw weekend, nieuwe kansen. En vandaag iets koeler dan gisteren. En dat is natuurlijk prettig. Toch blijft het gewoon warm, tot en met maandag eigenlijk. Grote vraag is dan natuurlijk, hoe verkoel jij? Wat is het koelste plekje voor jou in de regio waar je, nou ja, waar je je prettig voelt? Dat kan in je eigen achtertuin zijn natuurlijk. Dat kan met de gordijnen dicht in je eigen huis zijn. Maar misschien heb je wel een prettig plekje waar je graag naartoe gaat en waar je een hoop plezier hebt. En hoe hou je jezelf koel? Cool, heb je gisteren met je voetjes in een koelbox gezeten? Of nou ja, vertel het me. Hoe brengt Jan Splinter niet de winter, maar de zomer door op dit moment? Laat het even weten, 070-307-8080. Sylvia zegt... Was het Sylvia? Ja, Sylvia zegt, je geeft het appnummer om te bellen. Nou, 070-307-8080 voor de vroege vogel. Lekker appen, jongens. Hè? Dan kan ik misschien één van jullie even vandaag terugbellen. Over die vroege vogels gesproken. Ik heb net gezegd, je krijgt een cadeautje van me. En dat is een voorsprong bij Moet Je Luisteren. Even kijken wat we vandaag weggeven. We geven namelijk die sporthanddoek weg. Ja, en dat is toch wel een dingetje. Droogt sneller dan jij zelf kan drogen. En in het kader van De Vroege Vogel vangt altijd meer... krijg je even mij alvast eventjes de stem te horen... die we straks na 8:00 uiteindelijk officieel gaan presenteren. Komt-ie.
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb eerst bloemen gestuurd met een kaartje eraan. Wil je me alsjeblieft bellen?
1: Moet je luisteren.
0: Ik denk dat deze niet zo heel erg moeilijk is, eerlijk gezegd. Maar straks spelen we Moet je luisteren. En dan kun je dus die mooie handdoek in de wacht slepen... als jij in één keer een voltreffer hebt, tenminste. Nou, ik zie jullie antwoorden wel tegemoet. Ik zie dat Sylvia heeft gezegd... Goedemorgen, nu geef je het appnummer. Ja, dat was leuk. Rini zegt, ik hoop dan dat het water gratis is op het festival. Zij doelt dan op dat jazzfestival dat gewoon doorgaat... en waar extra water is. Ja, Rini, dat is zeker waar. Dan komen de mensen, maar dan moeten ze misschien wel betalen voor dat water. Dus inderdaad, even een tipje voor Gouda van Rini. Zorg dat het water gratis is. Evelien is er ook bij. Evelien, goedemorgen. Je bent van alle markten thuis, van oost naar west. Ja, dat klopt. Afgelopen dagen aan de andere kant van het land radio gemaakt. En Henk Kroeze. En Henk gaan we zo even bellen. Ja, dat vind ik leuk. Henk is dan officieel de vroege vogel. En die gaan we zo meteen eventjes bellen. Hier in deze uitzending van Radio West. Het is morgen weekend. Het is jouw weekendwekker. Het is de ideale manier van ontwaken op een vrije zaterdag. Benieuwd wat Henk allemaal gaat doen vandaag. Jij ook? Ja, Henk. Dit is Coke Robin en The Promise You Made. Wat je belooft, moet je doen. If I lay down.

0: Cock Robin en The Promise You Made hier op Radio West in de vroege ochtend. Vroeg is het. Zaterdagochtend, 7:15. We zijn op zoek naar de vroege vogel. Ik denk dat we hem hebben gevonden in de persoon van Henk Kroeze. Dag Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Nou, ja, ik ben nog druk aan het werk.
0: Ja, want...
1: En over vroege vogel gesproken, stond om 3:00 op vanochtend, hoor.
0: Ja, hè? Ja, ik heb een beetje gevolgd wat je gestuurd hebt, maar je zit in de krantjes natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, en dat is op zaterdag natuurlijk 50% tot 60% meer kranten.
0: Ja.
1: Dat zijn natuurlijk heel veel zaterdagabonnees, dus het moet allemaal uitgeteld worden. Dus sta eerst 1,5 uur te tellen en daarna gaan we bezorgen.
0: Ja, en doe je dat nog gewoon zo met zo'n tas en een fiets? Of doe je dat met een autootje? Hoe doe je dat?
1: Nee, wel met een e-bike. We gaan wel met de tijd mee.
0: Ja, natuurlijk. Het is niet meer zo trappen en zoveel kranten in je tas dat je voorwiel naar boven gaat, zeg maar.
1: Nee. Ik rijd wel, ik heb 3 wijken en ik rijd ook die 3 wijken wel allemaal apart. Ik kan het niet in één keer meenemen op zaterdag.
0: Maar hoe kies jij dan welke wijk zijn krantje als eerste krijgt? De mensen die jou het meest geven met Oud en Nieuw?
1: Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ze zijn me allemaal even lief.
0: Ja, ja. Hey, welke krantjes heb je bij je dan?
1: Nou, alles.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is AD Den Haag, dat is AD Rotterdam heb ik hier. Dat is Financieel Dagblad, NSC, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Telegraaf, Volkskrant, Trouw. Ik geloof dat ik ze niet allemaal gehad heb.
0: Zo, man zeg. Ja. Dat zijn een hoop kranten.
1: Ja, maar goed, en heb ik nu 250, 260 adressen. Ja, dat gaat allemaal uit het hoofd, hè.
0: Ja, ga voor, hé. Hey, en doe je dit elke dag dan, Henk? Sta je elke dag zo vroeg op?
1: Nee. Door de week slaap ik uit tot 4:00.
0: Dus op zaterdag is het echt wel extra afzien, zeg maar. Dan ga je ook eerder naar bed op vrijdag.
1: Nee, hoor. Ik slaap gewoon 3:00, 4:00. En als ik daar thuis kom om 9:30, 10:30, dan ga ik gewoon weer 3:00 terug.
0: Ja. Nou, dit is nou mooi, weet je wat? Iedereen komt gewoon bij zijn bus aan en die denkt er niet bij na hoe die krant eigenlijk in die bus is gekomen. Maar het antwoord hebben wij nu aan de lijn. Dat is Henk.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja, helemaal goed.
0: Een soort papieren superman. Jij bent vandaag de vroege vogel. Je moet snel weer door op je e-bike. Want anders krijgen die mensen die krant niet. Leuk dat je even wilde kletsen, Henk. Dank je wel.
1: Ja, ik mag tot 9:00. Dus ik heb nog even de tijd.
0: Oh, dat is goed. Hey, en dan nog één vraag. Hoe doe je dat dan met een nabezorging? Moet je dan 's middags om 2:00 nog even?
1: Nee, dat bestaat niet meer.
0: Oh, dat bestaat niet meer.
1: Het is ook tegenwoordig van minder klachten omdat je een digitale krant hebt. Hè. Dus als er een keertje vergeten wordt, dan zijn de mensen niet zo moeilijk. Zeg, nou jongens, 1 keer kan gebeuren, dan lees ik hem vandaag maar op de iPad.
0: Oké, het is wel lekker dat het zo kan en dat mensen vriendelijk zijn. Henk, op je fiets weer. Jij bent de vroege vogel vandaag. Kan je aan iedereen vertellen?
1: Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Prima. Groetjes.
1: Okay.
0: Hoi. Dat was Henk. Ja, Henk is de vroege vogel vandaag voor deze zaterdag. De 27e. Volgende week kan jij misschien wel de vroege vogel zijn. Ed Sheeran maar eens doen met zijn Galway Girl. Hoor je nu op Radio West. Goedemorgen.
2: Je luistert naar Morgenweekend met Ronald van der Geer.
3: Dit is

Ik wou het zeggen, grijze verleden dit. Toen de plaatjes nog wel grijs gedraaid werden. Terry Stafford en Suspicion. Even nog, Henk Kroeze is vandaag de vroege vogel. Hij rijdt rond met de krantjes. Hij stuurt nog een berichtje. Reed meteen spontaan de zaterdagabonnee voorbij. Die heb ik uiteraard net wel even nabezorgd. Kijk, zie je wel dat die nabezorging toch gewoon bestaat natuurlijk. En goede nummer 2. Dat is Daantje. En Daantje is op dit moment aan het strijken. Ja, dat kan ook. Dat kan je beter nu doen, doordat het later vandaag moet gaan gebeuren natuurlijk. Want dan wordt de temperatuur weer wat hoger. Nou, daar gaat Jordy Bloem straks het een en ander over vertellen. En we gaan straks dit spelletje spelen.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
16: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
22: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
23: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
24: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
24: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
27: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
30: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
31: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
32: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
33: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
34: Tot 9 uur, morgen weekend. Dit is
35: Radio West. Morgen.

0: Dus even muzikaal genieten, terwijl je een beetje staart naar je wekker en je nachtkastje. En je denkt, ja, de enige beweging is nu toch wel logisch. En we moeten beginnen aan de zaterdag. Rosanna en Toto. Die scoort pas echt lekker in de Toto natuurlijk, als er een beetje verrassende uitslagen zijn. En jij hebt die verrassende uitslagen een beetje zien aankomen. Nou, wat dat betreft zijn er afgelopen nacht niet echt veel verrassende dingen gebeurd. Egypte-Iran is 1-1 geworden. België heeft uitgehaald met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland. Mooi hoor. Eerste balcontact van Lukaku was direct raak. De wedstrijd is nu een uurtje geleden afgelopen. Uruguay-Spanje een bescheiden 0-1. Het afscheid van Uruguay. Moet je even terugkijken. Een enorme blunder van Muslera. En ja, het verhaal van Kaapverdië is eigenlijk het verhaal wat we Curaçao ook hadden gegund natuurlijk. Het kleinste land ooit dat zich plaatst voor het WK en voor de knock-outfase. Maar Kaapverdië is daarin geslaagd door voor de derde keer gelijk te spelen. Wel mooi. Mooi verhaal. En nou ja, zijn we allemaal van die mooie dingen die dan gebeuren op een wereldkampioenschap. Goedemorgen. Dit is morgen weekend. Van zaterdag 27 juni. En ik zei net al, althans ik probeerde een beetje je positie in te schatten. Dat je nog even in dat bed ligt en dat je kijkt en dat je denkt, ja, heb ik nou eigenlijk lekker geslapen in deze plaknacht? Nou, het antwoord zal, als je geen airco hebt of geen ventilator, best wel eens nee kunnen zijn. Mag ik je dan voor de komende nacht en eventueel voor toekomstige warme nachten eventjes een hele oude tip aan de hand doen? En dat is een tip die ik tegenkwam in het weekblad Panorama, ere wie ere toekomt. En zij verwijzen naar de oude Egyptenaren. Die hadden natuurlijk ook geen airco's, maar hun geheim voor een goede nachtrust was een klam en vochtig laken. Ja, dat klinkt natuurlijk niet lekker, maar de natuurkundige werking erachter is wel waterdicht. Het gaat namelijk om het principe van verdampingswarmte. Wanneer het vocht uit de stof begint te verdampen, dan ontdekt dit proces warmte aan de directe omgeving. En omdat het laken direct op je huid ligt, trekt het de overtollige hitte rechtstreeks uit je lichaam. Als je daarnaast nou een ventilator zachtjes door de ruimte laat blazen, nou ja, dan versnel je het proces ook nog eens en gaat je lichaamstemperatuur in rap tempo naar beneden. Heb je hem? Dus het is eigenlijk heel simpel. Je maakt een laken klam en vochtig en je gaat daar lekker onder liggen. Ja, koud zal het niet worden. En op die manier kun je dat doen. Het is wel een laken van 100% katoen, hè, want synthetische stoffen die broeien juist. Het is overigens wel belangrijk hoe vochtig je laken is. Het is zeker niet de bedoeling dat je met een kletsnatte deken naar bed neemt. Dat er ook nog een emmer naast moet staan. Maar je zou het nat kunnen maken, het laken nog even een beetje centrifugeren. En dat die dan een beetje klampvochtig eruit komt. Nou, op die manier proberen. Laat het eens weten. Probeer het eens een keer en laat het vervolgens via de app even weten hoe het gegaan is. Ik ben daar heel benieuwd naar. We gaan zo meteen een spelletje spelen, vrienden. Lekker!
1: Morgen weekend. Met Ronald van der Geer. Dit is

0: Rutger van Barneveld en probeer daar de benen maar eens stil bij te houden. Hè? Ondanks het warme weer. Een van de grote zomerhits van dit moment. De zwoele zomernachten. Overigens, en nog even terugkomend op dat laken van net. Hè, waarmee je misschien je nachtrust een beetje kan veraangenamen. Marianne belde en die zei, het werkt. Ik heb het van mijn Marokkaanse buurvrouw geleerd. Ik heb het vannacht gebruikt en het werkt echt. Er is ook nog een soort ja, afgeleide. Je kunt ook je voeten alleen in het proces betrekken. Dan moet je een paar dunne katoenen sokken in koud water dompelen. Stevig uitwringen en voor het slapen gaan aantrekken. Dan koelt je volledige bloedsomloop af. Ook dat is dan weer een manier om nou ja, wat prettiger de nacht door te komen. Het zijn maar wat kleine tips als je ze ook hebt. Laat het weten via de app. Je bent altijd welkom.
1: Moet je luisteren.
0: Moet je luisteren. Ik heb een stem hier. Is een handdoek waard? Ja, we gaan het spelletje namelijk spelen. Of is het nou de verjaarskalender? Nee, het is de verjaarskalender, sorry. Ik zie ineens dat mijn schermpje verspringt. Ja, het is de verjaarskalender. Die kun je winnen, maar je kunt met dit spel zo vaak meedoen als je wil. Dit is de stem waar ik graag een naam bij wil hebben.
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb eerst bloemen gestuurd met een kaartje eraan. Wil je maar alsjeblieft bellen?
1: Moet je luisteren.
0: Zou ik ook wel willen ontvangen, zo'n briefje. Wie is dit? Ja, 070-390-5454. Nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb eerst bloemen gestuurd met een kaartje eraan. Wil je maar alsjeblieft bellen?
1: Moet je luisteren.
0: Nou, ik ga als het kan drie mensen de kans geven. 070-390-5454. 070-390-5454.
3: Girls, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off?
4: Go ahead.
3: One, two, three.

0: denk dat deze ook wel een beetje apart met het warme weer, toch? Die Sex Machine, ja toch? Kun je niet alles hebben, hè? Als het boven de 30 graden is en gevoelsmatig rond de 40. James Brown hier op Radio West op het moment dat wij klaar zitten om het spelletje te gaan spelen. En dat is ook zover we gaan. Het spelletje moet je luisteren spelen en dat gaan we doen met drie kandidaten die ik even aan je ga voorstellen. Eerst is Dennis uit Den Haag. Dennis, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe hou jij je hoofd koel in deze dagen?
1: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, mijn huis staat op dit moment op binnentemperatuur op 25 graden.
0: Nou, dat is toch te doen?
1: Dat is te doen, tuurlijk.
0: Ja.
1: Als je maar je gordijnen dicht houdt op je zwaar geïsoleerd glas.
0: Ja, het is niet gezellig, maar het is wel cool, hè?
1: Ja, mooi.
0: Je zit een beetje als een kluizenaar de dag door te brengen, maar het is wel cool, ja.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Dus je hebt ook een goede nachtrust gehad, Dennis?
1: Ik heb geslapen als een blok.
0: Ja, goed zo.
1: Niet als een blok ijs, maar gewoon lekker normaal doorslapen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. En vandaag nog leuke plannen?
1: Ja, ik had eigenlijk naar de veteranendag willen gaan, maar ja, die is afgelost.
0: Ja, jammer. Het middagprogramma, hè? Het binnenprogramma gaat wel door, gewoon.
1: Ja, maar goed, dat is alleen maar voor genodigden, hè?
0: Dat is zeker waar, Ja.
1: En ik gun het zo vanuit, hè? Maar misschien dat ik straks me bedenk en ik ga naar Biemen. En dan ga ik naar de broodfabriek.
0: Oh, dat kan ook nog, ja.
1: Nou, daar, is een Nusantara pasta malam.
0: Oké. Nou ja, daar kan je ook nog naartoe, dat is ook leuk.
1: Meteen een mooie uitdruk, hè?
0: Nou, zeker. Hey, Dennis, dankjewel. Ik maak hem zo aan je over, hè? De fee. Ja. Hendrik was kandidaat nummer 2, maar die is weg, zie ik. Oh, dat is jammer. Nou, dan gaan we naar Sam. Sam, jij bent de nieuwe kandidaat nummer 2. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw nacht?
2: Nou, het ging nog wel. Ik heb de hele nacht mijn ventilator aangehouden. Gordijnen had ik al de hele dag dicht. Dus het is nog redelijk gegaan. Maar het was toch wel plakkerig, moet ik zeggen.
0: Ja, maar goed. Licht aan het eind van de tunnel in zicht, hè? Vanaf komende maandag is het weer voorbij, joh. En dan kijk je erop terug en dan denk je, nou, het was eigenlijk toch wel lekker. Nee?
2: Ja, zeker. En om af te koelen, dat heeft ook nog met de plannen van vandaag te maken. Ik ga zo de kant op van een vriendin in Dordrecht. Moeder heeft een grote tuin, het zwembad staat al klaar.
0: Oh, dat heb je goed uitgekozen, die vriendin dan. Hey, Sam, heb je goed gedaan. Ja. Jij bent kandidaat nummer 2 zometeen. Kom ik bij je terug en volgens mij heeft Hendrik nu toch weer teruggebeld. Ben jij dit, Hendrik?
3: Jazeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je bent nu wel kandidaat nummer 3 geworden, maar goed.
3: Het maakt niet uit, joh.
0: Maakt niet uit.
3: Even mijn complimenten voor jullie programma, want ik luister elke ochtend. En heerlijk als je naar je werk gaat.
0: Ja, toch? En wat is je werk, Hendrik? Wat ga je doen vandaag?
3: Nee, vandaag niks, hoor. Ik zit in het vastgoed en dat soort dingen. Dus het is hartstikke leuk.
0: Ja, nou, hartstikke lekker. Ga je vandaag nog ergens een klein drankje doen of ergens een beetje verkoelen?
3: Nee, gewoon lekker zwemmen, sporten en dat soort dingen.
0: Oké.
3: Dus, voornamelijk met de hond lopen, wat ik graag doe.
0: Nou, dat klinkt goed. En wie weet doe je dat dan wel met aan de muur thuis. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. De verjaarskalender van Radio West. Maar goed, dan moet je eerst de stem nog even raden. Ik kom straks bij jou terug. Dat geldt ook voor Sam.
3: Ja, oké.
0: Ik zet... Ja, zeg eens. Ja.
3: Nee, de telefoon valt steeds uit, dus vandaar. Dus daar kan ik ook niks aan doen, maar...
0: Nou, ik hou er rekening mee.

0: Wat jij wil geven?
1: Ik heb ze alle twee.
0: Nou ja, dan geef je ze alle twee.
1: Connie Witteman of 12 Vanessa, denk ik dat het is.
0: Denk jij dat? En waar denk jij dit aan te herkennen dan?
1: Nou, ik heb ooit dat item gezien bij Shownieuws.
0: Oké.
1: Dus niet zo gek lang geleden.
0: Oké. Hendrik, wat dacht jij dat het was, Hendrik?
2: Ja, Vanessa, dat hoor je toch duidelijk.
0: Ja, Sam, dacht jij dit ook?
3: Nee, ik dacht wat anders. Ik dacht eerder aan een van jouw collega's die er normaal op zaterdagochtend zit, Amirjan.
0: Oh ja. Oké.
1: Okay. Laat ze mee horen.
0: Nou, waarom niet? Is toch geen straf. Maar even voor alle duidelijkheid.
4: Goed.
0: Het is goed, Dennis.
1: Ja, dankjewel.
0: Dus Hendrik en Sam, jullie worden bedankt.
2: Hele fijne dag.
3: Graag gedaan.
0: Groetjes.
3: Hoi.
0: Hoi. Hey Dennis, jij krijgt van ons de Omroep West verjaarskalender. Van harte gefeliciteerd. Oh,
1: en, ja, dankjewel.
0: Nou ja, we hebben alle gegevens, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel.
1: Ik laat me verrassen via de brievenbus.
0: Ik zou het lekker doen.
1: Hey, fijne uitzending verder.
0: Dankjewel en bedankt voor het bellen, Dennis. Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Nou, dat betekent dat we straks bij Rogier weer een kakelverse stem hebben en een nieuwe prijs.

0: Groningen, want dat is echt een ideaal ogenblik om dat vanaf zondagmorgen bij ons in de regio al te doen. Maar volgende week dan grootschalig in het land.
1: Ja, dan komt ook weer een einde aan jouw makkie eigenlijk, hè, qua weerwerk. Want jij hoeft nu alleen maar te zeggen, en hoe is dat? Het is heet. Dankjewel.
0: Precies.
1: Jordi.
0: Ja,
1: dat is voor vandaag wel zo, hè?
0: Is voor vandaag nog wel zo, maar er komen weer een paar nieuwe uitdagingen om de hoek kijken. Dat hoort ook een beetje bij zomerweer in Nederland. De kans op donderbuien, op gedonder en gebliksem. Dat is altijd wel een beetje lastig, vind ik, hoor. En dat zie je nu ook wel weer terug in de diverse berekeningen. Welke berekening gaat het nu bij het juiste eind hebben? Er zijn oplossingen van die weermodellen. En dan heb ik het natuurlijk over de computerberekeningen. Mm-hmm. Niet over die blootmodellen. Die zeggen van de buien die trekken gewoon langs. Worden minder actief. En wanneer komen ze dan? En gaan ze wel het westen van het land bereiken? Dat is even afwachten. Ik zie nu wel een paar buien vanaf Noordwest, Frankrijk, België op zee. Langs de kust zou dat kunnen. En vanmiddag zou er ook eentje kunnen ontstaan. Maar het zwaardere werk lijkt meer voor vanavond en vannacht te zijn bestemd. En dan is het ook maar de vraag, hoe zwaar wordt het dan? Hè? Krijg je dan hagel, heel veel regen en ook zware windstoten. Misschien wel zeer zware windstoten van 100 km per uur. Ja, dat kan ik nu nog niet zo zeggen, want het moet zich nog ontwikkelen. Dus die kans is wel aanwezig. Het KNMI houdt er ook rekening mee, de collega's daar. En die hebben natuurlijk ook die weermodellen gezien. Uiteraard. Ja. En dan is het vooral vanavond en vannacht dat het los kan gaan. Maar overdag zou er ook al een bui kunnen ontstaan. Ook al in het westen van het land, bij ons dus. Maar voor de rest ook zonnige periode, flink wat zon. En die hitte nog wel, want ook vandaag nog temperaturen boven de 30, maar niet meer 35 plus. Die hadden we gisteren. 37 graden, ook bij ons. Jongen, wat een hitte. Ja. En vandaag 30 graden vlak aan zee, of 29. En 33 graden wat dieper landinwaarts.
1: Maar goed, als wij zijn ook een soort service salon natuurlijk. Als wij tips zouden moeten geven qua barbecue vanavond, zullen een hoop mensen zijn die door de week werken en die zeggen, joh, kom vanavond bij mij barbecuen. Je moet er rekening mee houden dat feestje in het water kan vallen.
0: Dat in het water kan vallen, maar ook dat je dan kan zeggen van, nou, was dit het nou? Ja. Die weerman zei, er zouden buien komen. Nou, hier niet. Maar voor hetzelfde geld gaat het wel gebeuren. Ja. Ja. En dan heb je alles erop en eraan. Maar bijvoorbeeld, het Duitse weermodel, die houdt het gewoon tot laat in de avond droog. Nou ja, vanaf een uur of 10 zou het kunnen. En dan trekken de zwaardere buien over het Midden-Oosten van het land. En krijgen bijvoorbeeld ook Den Haag, Leiden, Zoetermeer bijvoorbeeld. Die krijgen bijna niks.
1: Hey, dus, en Jordi, wanneer wordt dat dan wat duidelijker? Is dat dan over 2 uur? Of pas
0: iets meer kan ik daarvan zeggen. Ja, dan heb je wel een beetje gelijk. Maar vooral eigenlijk, het is een beetje flauw. Een paar uur van tevoren. Ja, hè? Dus als het, maar het is een beetje flauw. Want het systeem, het zou ook een heel groot onweersysteem vanuit Frankrijk kunnen worden. Ja. En ik zie ook berekeningen die dat juist boven Nederland laten ontstaan. Dus uit het niets komt dan zo'n grote onweersbui opzetten. Dat zou ook kunnen. Want die energie zit nog gewoon in de lucht. We hebben warmte, we hebben ook wat vocht. Er is ook verschil in wind, in windrichting. En ook als je verder kijkt naar boven in de atmosfeer. En dat werkt allemaal mee, soms ook tegen, om die zware onweersbuien te genereren. Dus het is allemaal een aandachtspunt, hoor.
1: Even nog morgen en maandag dan, hè? De grote ommekeer.
0: Morgen dan is het bij ons al niet meer tropisch. Want de wind is dan duidelijker dan uit het westen. Vandaag is er maar weinig wind, uiteindelijk verschillende richtingen. Als ik dan een richting moet geven, is het noordwestelijk. Windkracht 2 ongeveer. Maar morgen matige bries, windkracht 3 tot 4. En dan uit west-zuidwest. En dan wordt het een graad of 27 misschien. In het oosten van de regio, in het Groene Hart, nog 29. Dus tegen die 30 aan. Moeten we even afwachten. In de loop van de dag zal de temperatuur sowieso wat lager worden. Met ook morgen periode met zon. En misschien ook nog een enkele regen- of onweersbui. Maar de kans op een zwaar geschut, zeg maar, is duidelijk kleiner. Althans bij ons dan. In het oosten van het land is dat wat anders. En maandag, dat lijkt een vrij zonnige dag te worden. Een hoge drukgebied in de buurt. Noordwestelijke wind. 25, 24, 25 graden maximaal. Kijk, dat is lekker.
1: Dat is lekker, zeker. Dat is goed toeven. En voor het advies voor vandaag, vrienden, is ga lekker barbecuen. Maar heb een plan B. He?
0: Juist, dat is het.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, dat je zo snel mogelijk weer naar binnen kan en de boel kan opruimen.
1: Ja. Met een koekenpan kan het ook gezellig zijn, zeggen we altijd maar. dankjewel, Jordi.
0: Graag gedaan, hè.
1: Hoi.
0: Hoi.
2: Tot 9 uur, morgen weekend. Met Ronald van der Geer.

0: ben geneigd te zeggen, nou doe dat maandag weer. Dat Let's Go Dancing, Cool and the Gang. Ik denk dat het toch een beetje te warm is om te dansen. Maar je hebt van die bikkels, die kunnen dat gewoon. Maar ik denk, Jordi Bloem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Dat maandag een betere dansdag wordt, hè?
1: Ja, dat zou ik wel zijn. De hele week trouwens kun je lekker doordansen.
0: Ja.
1: En een beetje doorgaan wapperdansen om jezelf weer een beetje af te laten koelen. En ook dan het huis, de woning.

weet dat je daar mensen plezier mee doet. Af en toe een plaatje van Coldplay ertussen te zetten. En dat doen we dan nu ook. De Scientist hoort je hier op Radio West. Ik weet niet of je tot de minderheid behoort die afgelopen week... Wanneer was het eigenlijk? Van vrijdag op... Nee, van donderdag op... Ja, donderdag op vrijdag. Die nacht speelde het Nederlands elftal natuurlijk. Die laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En je hoorde toch van veel mensen... Nou ja, die zijn opgebleven. Die zijn gaan zitten. En die zijn met elkaar gaan zitten. Sommigen hebben de wekker gezet om 12:55. En zijn er weer uitgegaan. Dan vraag je je toch altijd af... Hoeveel mensen van de ruim 18 miljoen die er hier in Nederland wonen... hebben dat gedaan? Nou, 1,63 miljoen Nederlanders hebben in de nacht van donderdag op vrijdag... die wedstrijd van Oranje tegen Tunesië gezien. Dat wel begon dus om 1 uur. Nou ja, het was al duidelijk dat 1,65 miljoen mensen de eerste helft hadden gekeken. Maar nou ja, het is inmiddels duidelijk dat ze de wedstrijd ook hebben afgekeken. Nou, meer een deel van de mensen dan. Er zijn natuurlijk altijd mensen die het gemiddelde wat omlaag halen, maar... Ik weet niet of jij hebt gekeken en wat je de komende keer gaat doen. Want er zit natuurlijk weer een nachtwedstrijd aan te komen. Dat is de nacht van maandag op dinsdag. Dan is het zelfs om 3 uur. Hoe sta jij daarin? Zullen we dat nog even doornemen als laatste in deze show? Laat me dat via de app nog even weten als je daar zin in hebt. 070-307-8080. 070-307-8080. Hoe sta jij daarin? Ga jij om 3 uur kijken naar het Nederlands elftal tegen Marokko? Komende maandagnacht, maandag op dinsdag, 3 uur. 3 uur, ja, dat is een heel rare tijd, is dat. Dan weet je niet of je dan moet voorslapen of naslapen... en hoe zit dat dan met je werk en zo. Laat het even weten, 070-307-8080.

0: Joey 40 kun je er altijd bij hebben. Zeker op zo'n vroege ochtend als deze. Na een zeer klamme nacht. Maar er is einde aan. Of er is licht aan het einde van de tunnel. Jordi Bloem gaat dat straks ook nog een keertje herhalen. Deze wijze woorden. En dat doet hij dan in het programma van Rogier. Het programma uit. En Rogier. Jordi is vast niet de enige wat erin zit vandaag.
1: Nee, er zit heel veel meer in, maar jij hebt mezelf ook een beetje verrast. Want ja, wat er gebeurd is de afgelopen week, we hadden eigenlijk een uitzending gepland met veel live verslag van Veteranendag bijvoorbeeld. Ja. En we zouden naar de Lakenfeesten gaan in Leiden. Dus echt een dynamische uitzending. Veel flitsen met verslaggevers ter plekke. En al die evenementen zijn afgelast. Dus ik kon gisterochtend het hele draaiboek dat woensdag al klaar lag in de prullenbak gooien en kon helemaal opnieuw beginnen met het produceren van de uitzending. Ik heb dat één keer eerder meegemaakt. Dat was tijdens corona, toen alles dichtging. Dus het was een uitdaging. Maar we gaan nu heel erg focussen op wat er wel doorgaat. En het is gelukkig ook nog een heleboel, hoor. Want morgen wordt het inderdaad koeler. Dus morgen is er alweer veel meer mogelijk. Ja. En volgende week gaan we er toch vanuit dat er ook geen hittegolf meer is. Dus we gaan eens even kijken wat er volgend weekend allemaal te doen is. Dus ja.
0: Nou, het is ook wel goed om te weten voor de mensen die wel ergens naartoe gaan. Natuurlijk gaat hun feestje wel of niet door. Hè?
1: Dat, precies.
0: Misschien ook wel handig als mensen jou melden. Bijvoorbeeld van feestjes die wel of niet doorgaan. Dat ze jou dat even laten weten.
1: Ik heb alles gecheckt. Maar mochten mensen toch dingen horen. Mochten ze nou toch horen dat ik bijvoorbeeld iets aankondig waarvan ze weten. Ja, maar dat is ook afgelast. Laat het ons vooral weten. Want we zijn natuurlijk graag zo accuraat mogelijk in die informatie.
0: En hoe heb jij het hoofd koel gehouden afgelopen nacht?
1: Na afgelopen nacht vond ik het er wel te doen. De nacht daarvoor vond ik het eigenlijk erger.
0: Ja?
1: Ja, dat was warmer. Ja, nou, ja,
0: aircootje of niet?
1: Nee, dat niet. Nee, gewoon de hitte negeren eigenlijk. En dan maar even hopen dat het snel voorbij is. Ja.
0: Oh ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Rogier is er zometeen direct na het nieuws van 9 uur. En dan met het programma uit tot 12 uur. Ik wens je daar heel veel succes mee. Je kunt ook met een gloednieuwe stem weer kans maken op een leuke prijs. Dat komt er ook aan. Ik heb nog een liedje van Elvis. Ik weet dat je daar mensen ook plezier mee doet. Fijne zaterdag!

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
13: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
14: In Rijswijk is het 24 graden, in Boskoop hetzelfde. Een warme zaterdag staat voor de deur met temperaturen tot de 30. In de avond kans op onweer.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Een hele goede morgen, het is 9 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Een vrachtwagen van bezorger DHL en een tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na middernacht op de Rijswijkse Landingslaan. In de wijk Ypenburg is dat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Brand in een woning aan de Duinstraat in Monster gisteravond. Oorzaak van de brand waren de accu's van een elektrische fiets en een fat bike. Vier bewoners wisten de woning op tijd te verlaten, maar hun huis is voorlopig onbewoonbaar. En het is Veteranendag in Den Haag. In verband met de hitte zijn de buitenactiviteiten, zoals het défilé, afgelast. Maar de ceremonie in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag gaat door en is vanaf 10:30 te volgen op TV West. Dat waren de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overige nieuws.
15: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame, muziek van de Bee Gees. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
18: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
21: ANWB en gaan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Renew.
23: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
24: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
26: Tot 12 uur, uit.

0: The Bee Gees, You Should Be Dancing. 9:10. Goedemorgen. Ik denk dat veel mensen opgelucht ademhalen dit weekend, want vanaf morgen is de ergste hitte weer uit de lucht. Maar ja, vandaag is het nog even puffen. Hoewel, net geen code rood meer hier. Maar we hadden wel wilde plannen, hoor. Er zou een verslaggever live aanwezig zijn bij de lakenfeesten in Leiden bijvoorbeeld. Dat gaat niet door, net als heel veel andere evenementen. We doen gewoon, net zoals 6 jaar geleden bij corona, we kijken niet naar wat niet doorgaat. We kijken naar wat er wel doorgaat. En dat is dan toch nog meer dan je denkt. Ja, veel mensen keken er echt naar uit. Het defilé van Veteranendag. Vorig jaar hebben we dat ook al moeten missen vanwege de NAVO-top. En gisteren is toch besloten dat het vandaag wordt afgelast vanwege de hitte. Jammer, maar ook volkomen begrijpelijk natuurlijk. Koos Sol van Veteranendag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rogier.
0: Was dat een moeilijke beslissing?
1: Nou, dat is zeker een moeilijke beslissing. Want ja, je weet dat deze veteranen, die allemaal uit Nederland komen, uit heel het land, dat die er een jaar naar uitkijken eigenlijk. Hè?
0: Eigenlijk dus 2 jaar, hè? Dus in dit geval.
1: Ja, dat vorig jaar is natuurlijk ook al een misser, maar dat kon ook niet anders.
0: Nee.
1: Dus dit zag niemand aankomen. En je moet je dan voorstellen dat iemand is bezig om vrijdagochtend zijn auto in te pakken om hier naartoe te komen.
0: Ja.
1: Als standhouder of als bezoeker, misschien een hotelletje ook geboekt. En er opeens zegt hij te horen dat het niet meer kan. Hè? Dus dat is natuurlijk heel sneu voor deze mensen, want het is echt de jaarlijkse ontmoetingsdag ook voor hen.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, en die ontmoeting die vindt nu eigenlijk niet plaats. Hè? Want mensen komen überhaupt niet meer naar Den Haag. Er gaat helemaal niks meer door, toch?
1: Nee. Nou ja, er gaat wel iets door. Ik sta nu in de Koninklijke Schouwburg.
0: Ja.
1: He, je hebt gelijk, de buitenactiviteiten, zoals het defilé wat je net noemde. Maar ook het Malieveld, wat helemaal opgebouwd klaar staat, maar hartstikke leeg is. Dat het anders bruist van de mensen daar.
0: Ja.
1: Maar de Schouwburg gaat gelukkig wel door, het is binnen.
0: Ja.
1: Dus we starten hier dadelijk om 11:30 een prachtig programma met het Orkest van de Luchtmacht. Met veteranen in dat programma, met muziek, laten we zeggen, ook mooie beelden van hun missies en zo. En de koning zit daar ook bij, de premier Jette's speech hier straks. Dus we hebben nog wel iets. En dit wordt ook live uitgezonden bij jullie, dacht ik ook. Maar ook op NPO 1.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, ook een beetje, zoals je net zei, net met corona. Je moet thuis kijken en thuis vieren.
0: Juist. Want deze dag in de dit moment in de Koninklijke Schouwburg is echt voor genodigden, toch? Daar kunnen mensen niet spontaan binnen wandelen.
1: Nee. Dat is altijd een genodigde happening. Waarbij er zijn ongeveer 450 plekken.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan er 350 naar een willekeurige reeks. Elk jaar een andere reeks aan veteranen. En we houden een klein aantal plekken over voor de autoriteiten. Het bestuur, de koning in dit geval. En de politiek.
0: We kunnen het dus allemaal zometeen vanaf 10:30 zien via de televisie.
1: Ja.
0: Hebben jullie veel teleurgestelde veteranen ook aan de telefoon gehad eigenlijk?
1: Ja, zeker. Maar het is eigenlijk dat jij net ook in de inleiding al aangaf. En men begrijpt ook wel dat dit kennelijk toch ook zo moest zijn. Met deze hitte, met mannen van tussen de, laten we het zo maar even zeggen, tussen de 60 en de 80 op auto's rondrijden in Den Haag. Dat kan ik eigenlijk niet.
0: Nee. We kunnen er lang of kort over zijn, maar we snappen het ook allemaal. Dus het is niet anders. Zometeen vanaf 10:30 dus de uitzending via TV West en de NOS.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, lekker binnen met de gordijnen dicht of de airco of de ventilator. Zo krijg je toch. Moet je nog veel regelen vandaag, Koos? Of is het voor jou ook?
1: Wat zeg jij?
0: Moet je nog veel regelen eigenlijk vandaag?
1: Nou, ik ben hier in de Schouwburg en ik regel eigenlijk nog wat protocolaire zaken, zoals aparte ontmoetingen met een aantal veteranen en de premier.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor de koning, die spreekt na afloop van het programma met veteranen uit het programma en in de zaal. Dat hij toch wat persoonlijk contact heeft, ook weer deze keer, met de veteranen zelf. Dus dat is een soort van geregel, maar dat komt allemaal goed.
0: Juist, ja, want ik dacht op het Malieveld moet natuurlijk ook heel veel worden afgebroken en gedaan. Dus daar hebben jullie ook dan weer werk aan.
1: Ja, dat is al begonnen gisteren eigenlijk nog niet vanwege code rood. Maar nu zag ik ze vanochtend, ik fietste er net langs, zag ik ze alweer druk bezig. Dat prachtig opgebouwde veld ziet er prachtig uit in de zon en zo. Om helemaal leeg, om het weer langzaam af te breken met grote auto's die het podium afbreken en andere mensen die kleinere dingen doen.
0: Ja. Nou, we duimen in ieder geval voor volgend jaar. Dan moet het gewoon eindelijk weer eens gaan lukken, zou je denken.
1: 3 maal is scheef, toch? Zeggen ze al.
0: Ja,
1: precies. 3 maal is scheef, dat gaan we weer doen.
0: Dankjewel, Koos. Succes en plezier is niet het goede woord. Maar een mooie ochtend toegewenst in de Koninklijke Schouwburg straks.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: George Michael, A Different Corner.
1: De agenda.
0: Katie Cotty wordt woensdag groot gevierd in Zoetermeer. In de bibliotheek daar is een Surinaamse dag van 1 tot 4. Er zijn twee workshops verzorgd door Evita John Aten. En dat is een creatieve kleurworkshop gericht op de Surinaamse patronen en cultuur. En daarna is er ook nog de workshop Sounds of Suriname. Een muziekworkshop vol cultuur, ritme en ontmoeting. Deze hele Surinaamse dag in de bibliotheek in Zoetermeer is woensdag van 2:30 tot 4. En uiteraard wordt ook de slavernij herdacht met een officieel gedeelte. In Gouda is vandaag het jazzfestival. Dat is helemaal buiten, gaat tot in de kleine uurtjes door. Het begint in de Gouden Kerk en dan is er in de middag een straatparade waarbij de bands door de winkelstraten marcheren. Nou, check even of dat doorgaat, zou ik wel zeggen, mocht je van plan zijn om daar naartoe te gaan. De muzikale acts die zijn onder meer de Dutch Swing College Band, Erik Vloeimans, Michael Varenkamp en heel veel anderen. Naast de muziek stonden er ook kinderactiviteiten gepland, een platenbeurs, horeca, muzikale proeverij en heel veel meer. Vandaag dus jazzmuziek in Gouda. En wat in ieder geval zeker wel doorgaat, is vandaag de Roze Zaterdag in Noordwijk. Wel met allerlei maatregelen. Zorgt er ook voor dat je genoeg drinkt en genoeg smeert en uit de zon blijft. Het meeste vindt plaats in Hotel Huis Terduin, dus lekker binnen. De dag wordt afgetrapt met een ecumenische viering in de buurtkerk. En verder zijn er dingen zoals een inspiratiemarkt. Er kan worden getrouwd voor een dag. Er is een unicorn atelier. Er zijn workshops en er is een interview met Splinter Chabot. De dag wordt afgesloten met de Shine Together Party. En er zijn activiteiten op het landgoed Calorama bij Kunstklank. En in de muze is een ABBA tribute band. Kortom, heel veel dus op Roze Zaterdag in Noordwijk.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Taylor, La Cumbia. En je hoorde net de vertwijfeling in mijn stem toen ik het had over het Gouda Jazz Festival dat vandaag gaat plaatsvinden. Hè. Ik zei, check even of dat doorgaat. Ik heb dat zelf even voor je gecheckt, mocht je toch enthousiast zijn geworden. En het gaat gewoon door. Ondanks de warmte gaan ze gewoon doen wat ze gepland hebben. Ze hebben wel alleen maatregelen getroffen in overleg, ook met de veiligheidsregio. Dus er zijn waterflesjes die je kunt krijgen daar. Advies is, als je gaat, zorg ook voor jezelf natuurlijk. Hè. Dus drink genoeg, zoek de schaduw op, herken hittestress, dus op het moment dat je hoofdpijn krijgt of duizelig wordt of wat dan ook, even langs een EHBO om te kijken of het allemaal nog wel goed met je gaat. En nou ja, dan zou het moeten lukken als je een beetje voorzichtig bent. Het is ook geen code rood meer hier in de regio natuurlijk. Hè. Dat is elders in Nederland nog wel, maar het is echt wel ietsje koeler dan gisteren. En morgen, ja, dan is het helemaal koeler. Maar daar ga ik het zo meteen over hebben met Jordy Bloem. Nu is Peter Frampton, Show Me The Way.

0: Peter Frampton, Show Me The Way. Ik moet eerlijk bekennen, ik hou zelf eigenlijk best wel een klein beetje van tropisch weer. Tot op zekere hoogte. Maar wat we nu de afgelopen dagen hebben meegemaakt, nee, dat ging mij ook echt wel te ver. Ik vond het niet aangenaam en ik ben ook heel blij dat er verkoeling aankomt. En dat is dit weekend al, dus dat is heel fijn. En we merken dat ook hier in de regio vandaag al een beetje. Tenminste, dat idee had ik. Jordi, goedemorgen.
1: Ja, ja, klopt.
0: Gisteravond zat ik in mijn tuin rond 11:00. En toen zei ik, nou, het is volgens mij echt minder warm dan een avond daarvoor. Dan 24 uur daarvoor.
1: Er kwam een westenwind te waaien. En in de loop van de middag zag je de temperatuur dalen tot onder de 30 graden. Vooral in de avond eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Het was wat later dan ik dacht. Maar uiteindelijk werd het toch wel minder heet. Want we hebben natuurlijk wel een middag achter de rug gisteren met tot 37 graden aan toe, ook in onze regio. Ja, dan heeft het weer, heeft koorts. Ja, het is verhoging.
0: En er werd gisteren bij ons in de ochtendvergadering opgemerkt door collega's van, is het niet een beetje overdreven? Want in die zuidelijke landen is het toch wel vaker zo warm en dan klaagt er niemand. Ja, dat klopt. Ja. Maar het schijnt ook dat het net een ander klimaat is, hè? Meer vocht hier.
1: Ja, er zit wat meer vocht in de lucht. Dan moet ik zeggen dat gisteren de luchtvochtigheid wel wat ging dalen, hoor. Dus het was niet zo dat de hele dag 70% tot 90% was. Mm-hmm. Het was geen Suriname of zo. Het was meer een beetje woestijnachtig. Ja. Dat hadden we toen ook juli 2025, juli 2019. Was de lucht nog wel wat droger, moet ik zeggen, hoor. Ja. Toen we dus de eerste 40ers hebben gehaald.
0: Dat weet ik wel,
1: Ja, maar nu hebben we de 40 graden bij ons niet aangetikt. Wel in, op plekken in Duitsland. 40, 41 graden zelfs. Nieuwe records, maar sowieso waren het gisteren ook juni-records, hè, in bijna heel het land. Ja. Maar inmiddels hebben we inderdaad minder warm weer, want in het oosten van het land loopt het al tegen de 30, maar wij zitten op 22 tot 25 graden nu, dat zijn de temperaturen. Mm-hmm. En ik zie ook in de nieuwste berekeningen dat het lastig wordt, vooral in een brede kuststrook, om die 30 graden vandaag te halen, omdat de wind uit het noordwesten of noorden waait, zwak tot matig, dus al een beetje zeewind. Mm-hmm. En landinwaarts kan het nog wel 30 tot 33 graden worden, en ook in stedelijke gebieden nog wel, want die warmte zit ook nog wel in de stenen, dat merk je natuurlijk ook thuis nog wel. Ja, ja, voordat dat helemaal weg is, dan zijn we denk ik wel dagen verder. Maar buiten gaat er dus wel minder warm weer aankomen. Dat is eigenlijk al aan de orde. En dat gaat ook wel gepaard, we zitten nu in een overgangsfase, met wat bewolking, wat meer bewolking, wat minder ruimte voor de zon. En ook een kans op regen of onweersbui. Nu zitten ze vooral op zee en ten zuidwesten van ons. Maar het kan zijn dat er vanmiddag nog één ontstaat. Een gewone plaatselijke regen- en onweersbui. En later vanavond of vannacht is nog een beetje onduidelijk. En ook hoe zwaar het precies wordt. Dan kan er een onweerscomplex vanuit Frankrijk opdoemen. En dat kan weer net zoiets worden als vorige week vrijdagavond. Misschien herinner je dat nog.
0: Ja, ja.
1: Met al die mooie wolken en heel veel bliksems en zo.
0: Juist, ja. Toen iedereen op de balkons foto's stond te maken van de wolkenlucht.
1: Ja, dat zou vanavond laat ook wel kunnen. Of vannacht. Dat is nog even afwachten. Er zijn ook berekeningen die het bij ons nog wel laten meevallen. Mm. Er zijn ook wel weer oplossingen van de computerberekeningen die het juist vol boven het westen van het land laten ontladen.
0: Oh.
1: En dan kan het echt in korte tijd gaan om heel veel regen, wateroverlast, fikse rukwinden. Misschien wel 100 kilometer per uur. Ja, dat wil je niet hebben. En ook hagelstenen van een paar centimeter. Gewoon wel die energieke onweersbuien die we zo eigenlijk zo goed kennen van het Nederlandse zomerklimaat.
0: Ja, want daar eindigt het dan vaak mee. En dat is dan vaak ook het begin van een wat koelere periode. Ja. Dat merken we morgen al.
1: Ja, ja, ja, morgen merken we dat al. Er is aardig wat ruimte voor de zon, zie ik wel. De wind die draait dan naar het zuidwesten. Of is al morgen overdag naar het

0: zuidwesten gedraaid. Is matig. Toch wel een verkoelend windje hoor. Kijk, het is nog vannacht behoorlijk warm. Met diverse plekken nog temperaturen zo rond de 20 graden voor het minimum. Maar morgenmiddag, ja, denk ik aan een graad of 26 tot 28 in ons gebied. Ja, dat zijn gewoon zomerse temperaturen. Ja. Daar kunnen we wel zo langzamerhand wel doorheen komen. En vanaf maandag, dan zie ik temperaturen die zo'n beetje tussen 22 en 25 graden uitkomen. 'Smiddags. Kijk, dat zijn gewoon hele lekkere waarden. Ja. Met ook hele week ja, weinig neerslag. Af en toe misschien is een bui, af en toe is wat meer bewolking. Maar in de regel toch ook vaak zonneschijn. Maar ja, dan niet meer die hete eind juni zon. En als we dan woensdag 1 juli hebben, ja, dan is het met zonnige periode 23 graden gewoon prima, denk ik.
1: En ik denk dat veel mensen van mening zijn dat het de hele zomer zo mag blijven. Maar ja, dat weet je
0: nou,
1: nooit.
0: Ja, ik zie ook alweer berekeningen. Nou, ergens vanaf het volgend weekend of daarna dat het opnieuw tropisch zou kunnen worden. De kans erop is vooralsnog 30%. Maar ja, het kan maar zo dat het weer heter gaat worden. Want deze fase, met van gisteren en de dagen daarvoor, ja, die zat ook eerst niet zo heel stevig in de weermodellen. En kwam op een gegeven moment ook zo opzetten. En toen werd het dus 35 plus gisteren. Dus ja, het kan zomaar veranderen. Dus dan is het misschien even genieten inderdaad van een wat minder warme week.
1: Ja, geniet ervan. En voor de mensen die echt opzien tegen eventueel een nieuwe tropische periode, laat je niet gek maken. Want het kan ook altijd meevallen, toch?
0: Ja, het kan altijd nog meevallen. En het is ook zo dat in de loop van de week, als die wind wat meer uit het noordwesten waait, en ook de nachttemperaturen lager worden, dat kan vanaf dinsdag al zo zijn, dan kun je het huis ook wat beter gaan doorluchten. Dus dat is ook wel weer fijn. Een fijn vooruitzicht.
1: Zeker, zeker. Nou, dankjewel Jordi. Het was fijn nieuws hoor. Toch voor veel mensen, denk ik.
0: Oké.
1: Dit is Tina Turner met David Bowie. Tonight.

0: een mega grote hit eind jaren 80. Ik herinner me nog dat op de middelbare school waar ik toen zat, was dat zo'n nummer wat voortdurend geplaybacked werd en zo met de playbackshows. Tina Turner en David Bowie, Tonight. Tijd voor het spelletje Moet je luisteren. En vanmorgen is de stem van Connie Witteman alias Vanessa geraden in het programma van Ronald Morgen Weekend. Dat betekent dat wij met een hele nieuwe verse opgave van start gaan. De prijs die je klaar hebt liggen zijn 4 vrijkaarten voor het Nationaal Museum Oranje Hotel op Scheveningen. En je weet, het deel van de Scheveningse strafgevangenis waar in de oorlog onder meer de verzetsmensen gevangen zaten, dat is nu een museum. Heel indrukwekkend om een keer te bezoeken. Daar heb ik dus 4 vrijkaarten voor. En dan willen we dus graag weten, van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb een rekening gekregen van zijn familie.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, voor mij een iconisch en meteen herkenbaar stemgeluid. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit natuurlijk. 070-390-5454. 070-390-5454. Ach, wat heb ik al op Scheveningen. En je weet, het deel van de Scheveningse strafgevangenis waar in de oorlog onder meer de verzetsmensen gevangen zaten, dat is nu een museum. Heel indrukwekkend om een keer te bezoeken. Daar heb ik dus 4 vrijkaarten voor. En dan willen we dus graag weten, van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb een rekening gekregen van zijn familie.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, voor mij een iconisch en meteen herkenbaar stemgeluid. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit natuurlijk. 070-390-5454. 070-390-5454. Ach, wat heb ik vaak naar deze man geluisterd. Vroeger op de radio ook. Hier komt hij nog een keer.
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb een rekening gekregen van zijn familie.
1: Moet je luisteren.
0: Dit is Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose? Ja, zo moet je dat uitspreken, hè?

0: stem. De prijs is 4 vrijkaarten voor het Nationaal Museum Oranje Hotel in Den Haag op Scheveningen. Maar dan willen we dus van je weten van wie die stem is. Deze stem gaat het om.
1: Moet je luisteren.
2: Ik heb een rekening gekregen van zijn familie.
1: Moet je luisteren.
0: En het bleef eerst heel lang stil. En toen uiteindelijk aarzelend kwamen er toch twee mensen die dachten, nou, ik wil wel een gokje wagen. Dus ik ben heel erg benieuwd of het goede antwoord erbij gaat zitten. Marianne is de eerste die het mag gaan proberen. Goedemorgen, Marianne.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoe heb je het hoofd koel gehouden de afgelopen dagen?
3: Met een natte handdoek om mijn nek en de fan aan.
0: Ja, en alles dicht houden.
3: Probeer maar koel te houden en 's nachts alles openzetten.
0: Ja, precies, ja. En was dat een beetje te doen of was het...
3: Temperatuur zakt niet erg hoor, want gisteren was het dan uiteindelijk gisteravond 27 en nu is het 26,5, dus zakken doet hij nog niet veel.
0: Nee, precies. Nou ja, er komt wel verbetering aan, maar het gaat allemaal erg langzaam.
3: Ja, houd het open.
0: Ja, precies. En dan kun je er ook weer op uit en leuke dingen gaan doen, onder meer naar het Museum Oranje Hotel, als je dat zou willen.
3: Dat zou leuk zijn voor mijn kleinkinderen.
0: Ja, zijn die een beetje geïnteresseerd in geschiedenis?
3: Ja, en ze zijn ook al wat ouder.
0: Oh.
3: Dus, ja.
0: Dat vind ik altijd toch fijn, als jonge mensen een beetje historische kennis hebben. Ik merk het aan mijn oudste dochter, die heeft het ook. Mijn jongste dochter helemaal niet. Maar ja, die kennis van de geschiedenis is toch... Daar heb je wat aan later, hè, denk ik.
3: Ja, dat moet je als ouders bijbrengen. Hè? Wij zijn allemaal opa en oma, maar we proberen het ook allemaal bij te brengen.
0: Ja, maar er zijn ook jongeren die het gewoon echt niet interesseert, hoor. En dan is het altijd lastig om die erbij te betrekken. Maar goed, zo'n museum kan dat wel heel goed doen. Die weten toch altijd wel hoe ze dat soort dingen moeten uitleggen aan jongeren. Dan willen we graag van jou horen, Marianne, van wie jij denkt dat die stem is.
3: Ik dacht Jan de Hoop.
0: Jan de Hoop, de nieuwslezer, nieuwe kijker naar IJssel woonde die, geloof ik. Hij is nu met pensioen, toch?
3: Ja.
0: Ja, hij was wel heel leuk. Was een van de leukste nieuwslezers, vond ik.
3: Ja, vond ik ook wel. Hij maakte vaak fouten, weet je toch?
0: Oh, ja. Maar ik heb wel eens gehoord van collega's hier die met Jan de Hoop gewerkt hebben. Die zei, je kon ontzettend lachen met Jan. En dat geloof ik dan ook alweer. Ja. We gaan eens even kijken of het Jan de Hoop is.
1: Fout.
0: Toch niet? Nee, jammer. Maar ik vond het wel leuk.
3: Volgende weer succes.
0: Ja, ik vond het wel leuk dat je gebeld hebt en dat je het geprobeerd hebt, Marianne. Dus, tot de volgende keer.
3: Ja, en een prettig weekend.
0: Ja, hetzelfde.
3: En dank je. Dag.
0: Dan gaan we naar Roy uit Den Haag. Goedemorgen, Roy.
4: Hallo, goedemorgen, Roy.
0: Was het bij jou nog een beetje te doen met de hitte?
4: Ja, ik klaag niet, want ik heb airco, dus.
0: Oh, dat is dan toch wel fijn, hè?
4: Ja, heerlijk. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dat zijn zo van die dingen dat je denkt, ja, misschien moet ik het ook eens doen. Maar ja, aan de andere kant, hoe vaak is het nou warm in een jaar?
4: Dus
0: dan doe je het niet, maar als het dan zo heet is en je hebt het, dan ben je toch wel heel blij.
4: En ik vermoed dat het warmer gaat worden, het hele klimaat. Dus ik denk ook dat het vaker gaat gebeuren vandaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. En we hoorden net van Jordi dat de kans is nu 30% dat er op korte termijn weer zo'n hitteperiode aankomt. Volgende week of over 2 weken. Dus ja, als dat zo is, heb jij in ieder geval airco, Roy. Dat is wel fijn. Je belde voor de stem, voor het spelletje Moet je luisteren. Voor 4 vrijkaarten voor het Nationaal Museum Oranje Hotel. Ben je er wel eens geweest al?
4: Nee, nog niet.
0: Nee, het is ook
4: mijn kleinkinderen komen binnenkort uit Zweden.
0: Oh.
4: Het lijkt me leuk om het in te gaan zetten in de leeftijd 12 en 10.
0: Ja.
4: Dat ze misschien interesse erin hebben. Dus dat lijkt me wel leuk.
0: Ja, ik ben er zelf ook nog niet geweest. Maar ik wil er ook een keer naartoe. Want het lijkt me ook wel echt wel heel interessant.
4: Interessant, hè? Ja.
0: Indrukwekkend, ja. Aan jou de vraag, Roy. Van wie denk jij dat die stem is?
4: Ik dacht Boudewijn Bug.
0: Boudewijn Bug?
4: Ja.
0: We gaan kijken. Is het Boudewijn Bug?
1: Fout.
4: Okay.
0: Helaas ook niet. Maar ik vond het wel leuk dat je belde en dat je het geprobeerd hebt. Zometeen bij Sjaak, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
4: Succes, de volgende.
0: Dankjewel. Ja, er is vooralsnog geen volgende, dus we gaan hem even doorschuiven naar Sjaak Bral zometeen. Broodje bal, Bral rond 12:30. Roy, dankjewel en een fijn weekend.
4: Dankjewel, jij ook een fijn weekend. Bedankt, hè. Doeg.
0: Dit is Jason Mraz. I'm yours.

Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose? Het is 11:50 en het kwam wat aarzelend op gang bij het spelletje Moet je luisteren. Ik liet een opgave horen en stelde daarbij de vraag van wie is deze

0: De agenda.
1: Morgen dan kan er weer gewandeld worden in de natuurtuin in Zoetermeer. Daar is de overgang van de lente naar de zomer nu heel goed te zien. En de gids laat je dat allemaal zien. Zeldzaam is bijvoorbeeld het groot glitkruid dat paars bloeit, of de kale jonker. Een vrij opvallende distel, die is ook paars. Verder zijn de insectenheuvels en er is een gloednieuwe oever bij de Veenplas. De landschappen geven een beeld van hoe Zoetermeer er in de oertijd uitzag. De wandeling morgen duurt 1,5 uur. Meelopen is gratis. En je kunt verzamelen om 2 uur bij de picknicktafel tegenover het Westpunt. De Dutch National Opera Academy en het residentieorkest brengen dit weekend in Amare de opera The Cunning Little Vixen van de componist Leos Janacek. En dat zijn de jonge operatalenten van een Amsterdamse opleiding die nog aan het begin van hun carrière staan. Die samenwerking met het orkest hebben ze eerder gedaan. Ze speelden onder meer die Zauberflöte van Mozart. En deze nieuwe opera gaat over een bos dat bruist van het leven. Dassen, kikkers, vogels. Allemaal zoeken ze een weg in een dorp waar de tijd is stil blijven staan. En dat kun je vandaag en morgen zien en vooral horen in Amare in Den Haag. Het trio Mirjam de Jong brengt morgen in de synagoge in Delft een eerbetoon aan 5 wereldsterren. Te weten Barbara Streisand, Bette Midler, Carole King, Janis Ian en Amy Winehouse. 5 popheldinnen van Joodse afkomst die met hun muziek, tekst, humor, strijdvaardigheid en dramatiek wereldwijd invloed hebben gehad. Mirjam van Dijk vertelt erover en zingt hun prachtrepertoire in een persoonlijk eerbetoon. Dat is morgenmiddag in de Joodse synagoge aan de Korenmarkt in Delft.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En we blijven even in Delft zometeen, ook in de tweede uur vanuit. Want de Delftse keramiekdagen die gaan gewoon door. Vandaag wel enigszins aangepast. Maar morgen doen ze gewoon alles wat ze gepland hadden, hoor. Hartstikke leuk evenement. Nu Creedence Clearwater Revival.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken? Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Hè, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: In Wassenaar is het 24 graden, in Gouda 26. Wederom een warme dag, temperaturen tot 30 graden, zonnig en droog.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Bol Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Een ambulancemedewerker is gistermiddag mishandeld tijdens een medische inzet aan de Milanehorst in Leiden. De man die de hulpverlener te lijf is gegaan is de patiënt die de ambulance zelf had gebeld. De patiënt is op de vlucht geslagen hierna en sindsdien spoorloos. Een vrachtwagen van bezorger DHL en een tram zijn afgelopen nacht in Den Haag op elkaar gebotst. Dat gebeurde even na middernacht in de wijk Ypenburg, op de Rijswijkse landingslaan daar. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En het is Veteranendag in Den Haag. In verband met de hitte zijn de buitenactiviteiten zoals het défilé afgelast. Maar de ceremonie in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag gaat door. En die is vanaf 10:30, over een half uurtje is dat, te volgen op TV West. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in de NOS Journaal.
17: Na de reclame, muziek van Meat Loaf. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
1: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals Gordelroos.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
25: Tot 12 uur, uit.

0: Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Het was een flinke belronde gisteren, want ik moest alles nalopen. Welke evenementen gaan wel door en welke niet? Nou, de Delftse keramiekdagen gaan wel door. Dat is vandaag en morgen op de markt. Vandaag wel met een wat aangepast programma. Dat ga je zo meteen allemaal horen, want er zijn ook binnenlocaties in de verschillende galerieën in de stad. Dus er is nog genoeg te doen. Zometeen meer. Cabaret is er ook. Deze zaterdag wordt dat verzorgd door Herman Vinkers. En morgen is de laatste adres onbekend van dit seizoen. Daarna gaat het programma 2 maanden met zomerstop en dan breken vanaf september echt de allerlaatste maanden aan. Maar daar wil ik nog even niet aan denken. Vandaar dat ik eerst met Ron Kas vooruit ga blikken op de uitzending van morgen.
1: Uit.
2: Het boek van de week.
0: Ik vind het altijd leuk om reviews te lezen van boeken. Dat zijn dus gewoon lezers, gewoon mensen zoals jij en ik, die op internet aangeven wat ze van een boek vonden. En over De Laatste Eilanders van Stefan Popa zeiden lezers indrukwekkend. En er was iemand die schreef een sieraad voor het genre. Nou, over welk genre hebben we het dan? Dat weet Adrienne van Ruiten van Boekhandel Paagman in Delft. Adrienne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, hallo. Ja. Ja, in zijn nieuwe roman vertelt de Nederlandse Roemeense schrijver een verhaal vol verrassende vondsten. Mm-hmm. Over de bewoners van een eiland dat in 1970 onder water verdween. Ja, het is een eiland in de Donau op de grens tussen het huidige Roemenië en Servië. En in de Donau gelegen stuk land. Dit stuk land dat was eigenlijk behelste een kleine 2 kilometer lang. Ja. En ongeveer een 0,5 kilometer breed. En dat verdween dus in 1970 onder water.
0: En dat is echt gebeurd ook?
3: Dat is echt gebeurd, ja. Omdat er in de nabijheid een waterkrachtcentrale werd geopend. Ja, en de paar honderd mensen die er woonden werden dan verdeeld over het vasteland. De Laatste Eilanders van Stefan Popa is dan ook echt zo'n boek waar je dan ook langzaam in verdwijnt. Je komt terecht dus op dat eiland, dat heette Ada Calais. Een plek die dus inderdaad echt heeft bestaan. En je volgt een groep vrienden waarvan hun vertrouwde wereld langzaam verdwijnt. Ja, dat kan je natuurlijk ook wel voorstellen als je met zo weinig mensen ergens woont, maar dan allemaal weg moet, verdeeld wordt. Je wordt je van alles beloofd, dat je gratis huur, dat er huizen voor je zijn, maar eigenlijk wat blijft er van je over, hè? Als je niet meer met je bekende mensen ergens woont en dat er dan ook later blijkt dat je dat je allemaal gouden bergen zijn beloofd, maar dat helemaal niet waar is.
0: Zeker in zo'n kleine gemeenschap, denk ik, waar iedereen zo'n dorp, iedereen elkaar kende.
3: Tuurlijk, ja. En daarom maakt het verhaal ook heel persoonlijk. Maar ook heel bijzonder. Ja, het is natuurlijk een stuk geschiedenis dat niet veel mensen kennen.
0: Nee.
3: Ja, en wat ik mooi vind aan dit boek is dat het niet alleen gaat over wat er gebeurt. Maar vooral ook hoe die mensen zich voelen als ze dus afscheid moeten nemen van hun thuis. En de schrijver die schrijft eigenlijk heel rustig en beeldend. Waardoor je het eiland bijna voor je ziet. En je leeft dus inderdaad enorm mee met de personages. Ja, het is geen boek vol actie. Maar juist een verhaal dat je de tijd geeft eigenlijk om alles heel erg in je op te nemen. Dus als je houdt van historische romans met sterke personages, met ook een vleugje melancholie, dan is dit zeker een aanrader. Ja, toen ik het uit had, bleef het nog echt heel lang in mijn hoofd hangen. Ja, en dat soort boeken zijn de mooiste boeken eigenlijk, hè? Dus
0: Absoluut, zeker
3: een goede tip.
0: Nou, sterker nog, dat gebruik ik bij boeken en ook bij films altijd als richtlijn of bij theatervoorstellingen.
3: Ja,
0: als ik
3: zeker,
0: de dag daarna of 2-3 dagen later nog steeds daarover na zit te denken, dan is het dus een goede voorstelling of een goed boek in dit geval.
3: Juist, ja, inderdaad.
0: Stefan Popa, een Nederlander, klinkt buitenlands, maar hij is half Nederlands. En de roman is dus, de titel van de roman is De Laatste Eilanders. Dankjewel, Adrienne.
3: Graag gedaan.
0: Hey,
3: tot
0: weekend.
3: Ziens weer.

0: Hanamé en Bluff, ik ben niet meer bang.
1: De agenda.
0: In Gouda kun je dit weekend naar het World Food and Film Festival. Dat staat in het teken van ontmoeting, cultuur en wereldse smaken. Je kunt meedoen aan workshops, genieten van internationale muziek, proeven van bijzondere gerechten en ontdekken hoe eten verhalen vertelt over cultuur, geschiedenis en identiteit. De muziek wordt verzorgd door het duo Dubra met Braziliaanse samba en bossa nova. Er is een talkshow en een proeverij. Het gaat over onderwerpen als kaasfondue en de Koreaanse keuken. Dat is vandaag in Gouda en het maakt deel uit van het World Food and Film Festival. In Museumpark Archeon vieren ze volgend weekend de zonnewende. Dat is een eeuwenoude traditie. Die wordt gevierd met een midzomerfair. En het is een heel weekend vol met muziek, ambachten, verhalen en folklore. Er zijn muziekoptredens, dansworkshops, maar ook ambachtelijke demonstraties, straattheater en een uitgebreide markt. En op zaterdag is er de folkband Scrum met Merulsa en band. En op zondag kun je luisteren naar The Dolmen. Volgende week dus een heel weekend lang de midzomerfair in Archeon in Alphen. En de Vrije Theaterschool in Den Haag speelt vrijdagavond de musical Into the Woods. Een musical waarin alle klassieke sprookjes samenkomen. Je volgt onder meer Assepoester, Roodkapje en Sjaki, die van die bonenstaak. Het verhaal krijgt een vreemde wending, want alles is anders dan zoals het normaal gaat in de sprookjes die wij kennen. Into the Woods is leuk voor iedereen vanaf 12 jaar. Wordt gespeeld door de gevorderde groep van de Vrije Theaterschool. En het wordt gevierd in Amare, gespeeld in Amare in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Dit is Tracy Chapman, talking about a revolution.

Tracy Chapman, talking about a revolution. Het was gisteren een heel stuk drukker dan normaal op de stadhuizen, want 26 juni is een speciale en zeer populaire trouwdatum, 26/6/2026. We mogen hopen dat alle huwelijksinzegeningen iets lekkerder zijn verlopen dan in het cabaretfragment van vandaag. En ik hoop vooral op een iets sympathiekere trouwambtenaar dan deze meneer.

Wie hebben we vandaag? Echtpaar Jansen. Jansen met wie nu weer? Jansen Veldhuis. Dan hebben we lieve Gerrit en Ans. Jullie hebben vanaf nu af aan de mooie taak elkaar lief te hebben en trouw te blijven tot de dood erop volgt. Dat zal in jullie geval niet altijd over rozen gaan, want jullie huwelijk is een zogenaamd ecumenisch huwelijk. Ans is katholiek en Gerrit, jij bent protestant. Een paar jaar geleden zou het voor jullie niet eens mogelijk zijn geweest om in een katholieke kerk te trouwen, maar tegenwoordig zeggen we, ach, wat maakt het allemaal uit. We zijn per slotverrekening allemaal op onze eigen wijze volgelingen van dezelfde Christus. He, Ans op een katholieke wijze en Gerrit weer op zijn heidense wijze. Ans, je hebt wel in de gaten, het is een beetje een domme preek die ik hier hou, maar dan weten we in ieder geval zeker dat Gerrit het allemaal goed kan volgen. Maar niettemin hoop ik toch dat het jullie nog enigszins lukt met elkaar gelukkig te worden. Hey, als daarom Gerrit begon met eens een keer aan het werk te gaan. Ja, maar geloof me, wanneer je wilt is er werk. Vraag maar aan de eerste de beste minister als je wilt is er werk. Ik heb vroeger in mijn studententijd ook van alles moeten aanpakken. Zo weet ik nog wel heel goed. Ik loop een keer in mijn studententijd langs het politiebureau waar een affiche voor de ramen hangt. Ik bekijk dat affiche een tijdje. Ik loop naar binnen en ik vraag aan de dienstdoende agent: klopt het dat er iemand gezocht wordt voor moord? Hij zegt ja. Ik zeg nou, dat lijkt me wel waar. Kijk, ik bedoel maar, wanneer je echt wilt, dan is het werk. Ik heb alleen een beetje het idee dat het de jeugd van tegenwoordig allemaal niet meer zo interesseert. Het interesseert de jeugd niet eens meer hoe ze erbij loopt. Ik zie hier het bruidje in de lange broek. Ik zie de bruidegom met een trui. Gisteren had ik zelfs iemand met groen haar. Nou, ik weet het niet, maar als ik toch groen haar had, dan liet ik het wel werven. Voor het bruidspaar. Gerrit en Ans gaan nooit naar de knoppen. Zij kunnen op een deurtje kloppen. Zij kunnen aan een belletje trekken. Zij kunnen de tafel dekken. Maar dit alles doet niet ter zake. Voor het bruidspaar een lekkere cake.

0: De Zwarte Ruiter, Hans Gruiters, was zijn bijnaam. De Zingende Ruiter, moet ik eigenlijk zeggen. Maar hij noemde zich de Zwarte Ruiter, maar dit was dan de Zingende Ruiter. Overleed in 1980 aan een hartaanval. Hij had toch wel 18 jaar cel gekregen. En de zangcarrière ging het eigenlijk niet goed mee. Daarmee kom ik terecht bij Rode Jossie, aanwezig in de studio. Amsterdamse crimineel, ex-crimineel, denk ik. Hè, Roy? Ja, doet niet veel meer. Ik kan me niet voorzien. Nou, wat doet? Hoe oud ben je, Jos?
1: Ik ben 71.
0: Ja. Dan heb je toch ook je meeste aardappels gegeten, man. Dan moet je niet meer bezig zijn met die, ja, met die dingen, toch? Je bent lekker met muziek bezig. En ik ga even naar jouw bassist, want die zit ook in de studio. Kom maar even iets dichter bij de microfoon. Fijn dat je er bent. Hoe lang ken je Jos al?
2: Ja, alweer bijna 20 jaar.
0: Ook alweer 20 jaar?
2: Ja.
0: Maar je zit niet in het vak, zou ik maar zeggen.
2: Nou, inmiddels wel.
1: Hij is biologieleraar.
0: Ja, je bent biologieleraar?
2: Ik ben ook biologieleraar.
0: Ja, ik bedoel meer het vak waar Jos in zat vroeger. Daar kom je niet vandaan.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Nou.
0: Je doet biologieleraar. Dat doe je nog steeds?
2: Ja, zeker.
0: En bevalt dat?
2: Ja, is leuk.
0: Ja, vind je het leuk? Luisteren ze nog een beetje naar je op school?
2: Soms.
0: Nee, want hoe oud zijn ze dan waar je les op bent?
2: Tussen 11 en 15. De makkelijke leeftijd, zeg maar.
0: Ja, dat is heel makkelijk, joh. Dan zijn ze tegenwoordig zo makkelijk als een lammetje, maar niet juist.
2: Hey, maar ik heb altijd bas gespeeld in allerlei bandjes. En op een gegeven moment kwam ik Jos tegen. En,
0: Ja,
2: toen werd ik zijn bassist.
0: Ja. En wat is er nou zo leuk aan Jos om met hem te kunnen musiceren?
2: Ah, Jos is gewoon helemaal wat hij echt is. Mm-hmm. Wat je ziet is wat je get. En het is gewoon een hele mooie vent die gewoon goed kan zeggen wat hij voelt. En hard op de tong.
0: Dat blijkt uit die teksten, hè? Want de muziek is één ding, maar die teksten, ik vind dat toch echt uit het hart gegrepen, laat eerlijk wezen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: En dat hoor je gewoon. Erik Kuilaars, de producer, sloeg daar ook op aan, begrijp ik?
3: In eerste instantie ben ik echt heel erg enthousiast geworden over de documentaire.
0: Foute Vrienden.
3: Foute Vrienden, inderdaad. En die heb ik gewoon echt een paar keer gezien. En in het verleden. En een week of 2,5 geleden zat ik even een beetje te YouTube en er kwam weer zo'n stukje voorbij.
0: Ja.
3: En je kent die documentaire waarin Jos heel veel muziek speelt.
0: Ja, ja.
3: En ook een paar keer wordt afgewezen door platenmaatschappijen.
0: Ja, triest is dat ook. Maar ja, we kennen het allemaal. Hè.
1: Ja,
0: zit ze te luisteren naar de liedjes en platen waar ze zegt van... Ja, ik voel het niet.
1: Zo. Ach, Sjaak, ik heb een cursus omgaan met teleurstellingen gedaan. Dus ik ben wat gevend. Dus die ging ook nooit door.
0: Kan me goed voorstellen, ja.
3: Maar in ieder geval, weet je wel, dus ik dacht bij mezelf... Zal ik een keer uit mijn comfortzone stappen... In plaats van dat je werkt met de gebruikelijke artiesten waar ik mee werk.
0: Ja.
3: Dus ik heb hem een berichtje gestuurd via Messenger. Uitgelegd wat ik doe en mijn telefoonnummer achtergelaten. En dat is echt 2,5 week geleden.
0: Onwaarschijnlijk, joh.
3: En dus hij belde mij maandagochtend. Ik stond mijn tanden te poetsen. Hij belde me maandagochtend gelijk op.
0: Ja.
3: Razend enthousiast. En toen ben ik een beetje in zijn muziek-oeuvre op Spotify gaan kijken. En toen kwam ik een liedje tegen dat... Heet het Sodomiet nu maar op?
0: Ja.
3: Dat is Sodomiet de naam op is daar.
0: Het zijn allemaal levensliederen eigenlijk in die zin. Hè? Drank, drugs en hoeren hoorde ik ook voorbij komen.
3: Maar het refrein, dat pakte mij nogal.
0: Ja.
3: Ik vond de muziek, als ik heel eerlijk ben, niet zo boeiend. Maar het is natuurlijk ook 30 jaar geleden.
0: Ja, je hebt er een hele nieuwe versie van gemaakt.
3: En ik denk, ik ga er eens mee aan de slag.
0: Ja, dat is goed gelukt.
3: Het is iets heel anders geworden. Maar volgens mij wel...
0: Ik zou je eerst vertellen, ik heb natuurlijk al die docus ook zitten bekijken en alles. En denk ik van, ach, hij zit er elke keer net naast met die muziek. En dat heeft niet zoveel met jou te maken, maar ook met de tijdgeest en met de mensen met wie je praat en zo. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je nou echt een absolute knaller van de hit in huis hebt. We bombarderen hem deze week tot
1: promo schijf.
0: Een soort van wel,
3: Zeker.
4: De Smartlap van de Week.
0: Hey. De Smartlap van de Week, luisteraars. Ik vond het een eer om jullie in de studio te mogen hebben hier met z'n drietjes. We hebben er lekker over zitten praten, over alles. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook bij de radio om de muziek. Jos?
1: Even één ding, jongens.
0: Ja.
1: We moeten even met z'n allen groetjes doen.

0: Verbrande Herman.
1: Ja.
2: Ja, die luistert.
1: Verbrande Herman, die zit buiten nu, begrijp ik.
0: Die zit eigenlijk lekker buiten.
1: Oh, nee, hij heet al Verbrande Herman.
0: Op het terrasje. Herman, groetjes van ons.
1: Herman, groetjes hier vanuit de studio. Gaan we luisteren naar je bloedgrabber. Dit is Rode Jos met Sodemieter en allemaal op, luisteraars. En als je het mij vraagt, fantastisch nummer voor deze zomer. Oprechte tekst, mooie muziek. Heren, dankjewel.
2: Jij bedankt.
1: En succes daarmee, hè. Jos,

0: Ach, ach. Ik vind het een heerlijk liedje, lieve mensen. Rode Jos. Sodemieter nou maar op. En wie zingt het daar, Sodemieter nou maar op?
1: Dat is Jodie Pijper.
0: Ja. Jodie Pijper. De bekendste achtergrondzangeres die we hebben. Zo'n beetje in Nederland.
2: Het is te gek toch om daarmee te mogen.
0: Zo lang op de achtergrond als eigenlijk op de voorgrond staat.
2: Nee. Juist. Ja, precies.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: Jongens, het fijn dat je er was. Ik ga hem blijven draaien hoor. Reken
1: dank je wel.
2: Dank je wel. Dank je wel, Sjaak. Geweldig om hier te zijn trouwens.
0: Oké, dank je wel. Hoi.
2: Hoi. Hoi.
3: I was up. I was down. I felt almost everything. I was lost. Been around. Still know hardly anything. Got my feet on the ground, in the heart of everything.
4: Just the way that I want it.
3: It's just the way that I want it. Like a shark for the bait, you've been always waiting there. Every time, just too late. Now at last you're standing there. What a fool, what a shame.

0: Zaterdagmiddag Jay Ferguson en Thunder Island. Wel, na 2 uur, en dat is het alweer vrij snel, zie ik, zit hier Ronald van der Geer. Hij is presentator van dienst. En er is natuurlijk helemaal geen sport meer. Ja, er is wel sport, WK en zo. Heb je een beetje gekeken nog, Ronald, toevallig?
1: Ja, maar niet s'nachts, hoor. Niet naar het Nederlands elftal, maar gisteren een stukje Frankrijk. En ik heb wel Curaçao over gekeken. En ja. Nou ja, wel een beetje bijgehouden.
0: Ik zat gisteren Noorwegen-Frankrijk te kijken. Ja. En ik, nou, die Nooren gingen natuurlijk met boter en suiker gingen ze erin. Maar... en toen was ik vanmorgen, had ik helemaal niet gerealiseerd... dat het gewoon het B-elftal van Noorwegen is. Maar ik denk van, ja, heb ik daar naar zitten kijken? Ik dacht al van, nou, dat ze door zijn gegaan, vind ik heel wat.
1: Nou, ik zag gisteravond, het eerste beeld was dat Haaland op de bank zit.
0: Ja, die zat gewoon op de bank.
1: Dus ik had opgezocht of hij geblesseerd was. Maar dit bleek inderdaad het B-team te zijn. Maar die kaartjes, dat dacht ik, die zijn
0: gewoon $1,500.
1: Precies.
0: Ja, we zitten naar een B-team te kijken en voor de geldkern naar Noorwegen en terug.
1: Ja.
0: En dan hebben we nog een zalm van 3 kilo ook.
1: Ja. Maar als het geen virus, hè?
0: Ongelooflijk. Maar goed, jij gaat Nederland-Marokko ook niet live bekijken om 3 uur 's nachts.
1: Dan moet ik je toch teleurstellen. Ik woon natuurlijk vanaf volgende week weer op Bonaire.
0: Ja, dat is waar.
1: En dan is dat gewoon 9 uur 's avonds. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Maar jij reist weer terug in de tijd dan.
1: Die pak ik gewoon even lekker mee op hele normale tijd. Maar jij, ga jij kijken 3 uur 's nachts? Denk het niet, hè?
0: Nee, joh, nee. Nou, wat wel zo is, het was van de week zo bloedheet dat je dan bij eigen denkt, lig je 's nachts te woelen, denk je, nou, ik ga maar gewoon over het voetbal zitten kijken. Ja. En dan zit je toch ineens naar wat als het Engeland gaan laten kijken of whatever. Ik denk van ja, als je toch wakker ligt, kan je eens goed kijken. Maar de komende week wordt het minder heet. En dan hoop ik toch gewoon weer mijn nachtrust te pakken. Want 3 uur is wel precies in mijn remslaap.
1: Ja, dat toch? Is ook een hele rare tijd.
0: Maar goed, durf jij een voorspelling te doen voor Nederland-Marokko?
1: Ik vind dat lastig, omdat ik Marokko niet heb gezien nog. Heb jij Marokko zien spelen?
0: Ja, ja. En die hebben Saban heet die geloof ik, die spits. Saban? Sabai?
1: Ja, die van Sabairi, van PSV. Die is naar Bayern gaan.
0: Die gaan nu naar Bayern voor 40 miljoen. Dat is toch echt een goed spelertje, hoor.
1: Nou, ik denk dat, zij zeiden ook van de Afrikaanse standaard is tegenwoordig anders. Vroeger had je natuurlijk heel veel Afrikaanse spelers die overal in de wereld speelden, maar vooral voor zichzelf speelden. En nu zie je ook bij andere landen dat er veel meer een teamgedachte is. En
0: precies.
1: Dat zit bij dat Marokko er wel goed in.
0: Ja. Ja.
1: En ja, een goed team tegen je.
0: Een soort Arjen Robben, hij duikt ineens op en dan is het gelijk een doelpunt.
1: Ja, geweldig hoor.
0: Maar
1: geweldig.
0: Wat ga jij zo direct doen na 2 uur?
1: Nou ja, ik hoorde jij net grappig genoeg praten over zomerhitjes. Mm-hmm. Dat van Rob van Zuilen had ik dus ook ontdekt. Ik dacht,
0: leuk is dat, hè?
1: Dat is leuk, joh. Dat is de zoon van Wim.
0: Ja, Binnen kwam 3-4 jaar geleden hier helemaal trots vertellen dat zijn zoon een liedje had geschreven. En dat heette dan Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen. Ik zei, nou, het ruimt in ieder geval fantastisch.
1: Ja.
0: Ik vind dat een fantastische titel. En toen ik het liedje hoorde, was ik natuurlijk verkocht.
1: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke leuk van Wim.
1: Maar wel tussen net, Samuel Welte.
0: Ja, dat
1: heeft hij inderdaad ook geschreven. Maar ik dacht wel, zomerliedjes. Ik vraag de mensen vragen naar de zomerliedjes. Wat zijn de zomerliedjes? Favoriete zomerliedjes, zomerliedjes, herinneringen. Nou, toch kan. Dat was jouw favoriete zomerliedje.
0: Ik vond het liedje van de zomerzon vond ik vroeger altijd al zo mooi.
1: Ja, dat is inderdaad een mooi liedje.
0: De zomerzon.
1: Zal ik die zo eens opzoeken dan? Dan zit je nog wel in de auto, hè?
0: Ja, dan zit ik zeker in de auto. Nou, dan ga ik luisteren naar de zomerzon.
1: Ga ik die doen?
0: Op dit moment schijnt hij sowieso niet, dus dat komt er weer mooi uit. Ja, toch? Goed, muziek dan maar weer eventjes. En dan ander soortig muziekje. We weten allemaal, het is heet. Hè? Mensen worden kribbig en narrig. Hè? Dat heb je nou eenmaal met die temperaturen. Dan worden mensen een korter rondje. En vandaag Bobby McFerrin. Maak je niet al te druk. Gewoon een beetje rustig ademhalen.
1: Pluk de dag.
0: Geen zorgen voor morgen. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, prachtig liedje, Don't Worry, Be Happy. Ik heb nog één plaat te draaien, luisteraars, en dat is natuurlijk...
2: De Bakplaat.
1: Precies, de Bakplaat. En we waren toch eens lekker Nederlandstalig bezig dit uur, dus daar wilde ik toch maar eens mee eindigen, want... Willeke Alberti, hartstikke lieve dame en mooie liedjes gemaakt. En ik was natuurlijk bezig met Rode Jos te onderzoeken als crimineel en zo. Toen dacht ik, ja, je had er toch ook vrolijke liedjes over criminelen. En eigenlijk zingt Willeke Alberti een heel vrolijk liedje over ome Jan. Die van alles nog wat in huis had, maar je moest niet vragen waar het vandaan kwam. Wat mij betreft graag tot volgende week. Hou je goed. Hou je ha.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
8: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
9: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
10: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
11: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: In Voorschoten is het 27 graden, net als in Kwintsheul. Steeds meer bewolking boven de regio. En ik heb de eerste donder ook al gehoord vandaag.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Premier Rob Jetten betreurt het dat veteranen elkaar vandaag niet als vanouds kunnen ontmoeten. Dat zei hij in zijn speech tijdens de officiële ceremonie van Veteranendag in Den Haag. Het defilé en de manifestatie op het Malieveld zijn afgelast in verband met de verwachte hitte. Verder dankte de premier de veteranen voor hun inzet tijdens missies in oorlogsgebieden. Brand in de woning aan de Duinstraat van Monster gisteravond. Oorzaak van de brand waren de accu's van een elektrische fiets en van een fatbike. Vier bewoners wisten de woning op tijd te verlaten, maar hun huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard. En de koelingen van meerdere supermarkten doen het door de hoge temperaturen niet. Op verschillende plekken in de regio is dat te merken, zoals in Boskoop en Nooddorp. Daarom kan het zijn dat je bij de boodschappen vandaag misgrijpt in het vriesvak. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden.
9: Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien. Elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
16: Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands.
13: Erik Evengroen was dat, dankjewel. Na de reclame muziek van The Dire Straits. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
17: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
24: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
25: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
27: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
28: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
29: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
28: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
30: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken? Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Bij mij. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
31: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
32: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
33: Wow!
32: Is binnen 3 minuten geregeld.
33: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
32: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
34: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
35: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Ik durf hem gewoon rustig te draaien, ondanks dat natuurlijk overal wordt gezegd, joh, pas een beetje op, hè? Drink genoeg en beweeg vooral niet te veel in de volle zon. Durf ik hem wel aan. En sterker nog, ik zou er ook op durven te bewegen, deze Dire Straits en de Sultans of Swing, omdat collega Bob en ik net toch hebben bepaald dat het allemaal wel meevalt vandaag. Althans, maar dat kan dan selectief hier dat parkeerterrein van Radio West zijn. Maar wij vinden het allemaal wel meevallen met de hitte deze dag. Toch, goedemiddag. Dit is zaterdagmiddag met Ronald van der Geer. Dat is mijn naam. En wij gaan het doen tot een uurtje of vijf vanmiddag. En begonnen dus met de Dire Straits uit 1978. Ook zo'n jaar dat we meededen aan een wereldkampioenschap voetbal. Uiteindelijk natuurlijk de finale. Het einddoel was en dat was gehaald. En ja, toen moest die finale nog gewonnen worden. Maar ja, dat was natuurlijk in Argentinië in de tijd van Videla een onmogelijke opgave. Als Ruud Krol, Jan Jongbloed, noem ze allemaal maar op, daar de wedstrijd winnend hadden afgesloten, dan zaten ze op dit moment nog steeds vast in dat land, denk ik. We gaan het hebben vanmiddag over zomerliedjes. Tenminste, hebben. We gaan ze gewoon lekker draaien. We gaan het met z'n allen doen deze middag. Ik ben benieuwd naar jullie zomerliedjes. Ronald@omroepwest.nl. Kun je zomaar al je zomerliedjes op kwijt. Welk jaar? Wat heb je een mooie herinnering eraan? En nou ja, er zijn nog een aantal andere dingen waar ik je mening over wil hebben. Maar die zomerliedjes, dat voert wel een beetje de boventoon. Dus laat weten welke zomer is jou goed bevallen en welk zomerliedje hoort daarbij. Ik heb die vraag net ook aan Sjaak Brouw gesteld. En die kwam met een liedje, De Zomerzon. Toen dacht ik, oh ja, wie hebben dat nou ook weer gemaakt? Nou, dat waren de Makkers. De Makkers. En zij trappen dus qua zomerliedjes deze zaterdagmiddag af. Heerlijk. Ja, heerlijke zaterdagmiddag gaan we ervan maken.
1: Zaterdagmiddag met

levendige bewijs, deze Kim Wilde. Dat vrouwen naarmate ze rijper en ouder worden ook mooier worden. Het is echt met plezier kijk ik nog naar de plaatjes van Kim Wilde. Terwijl daar, nou, vroeger vond ik dat minder interessant eigenlijk. Gek, hè? Ja. Het is een guilty pleasure, denk ik. Hey, pak er lekker wat te drinken bij. Het is zaterdagmiddag. We zijn er tot 5 uur. En je zomerhits zijn meer dan welkom. 070-307-8080. Dat is het appnummer hier van Radio West. 070-307-8080. Laat even weten wat jouw zomerhit is. Maar ook andere liedjes die je wil horen. Het is een soort jukebox vandaag. Dus als je een leuk liedje hebt, dan ga ik zo'n liedje voor je draaien. Zeker weten. Hé, hey, maar ik zei niet voor niks, neem er wat te drinken bij. Zeker als je met z'n tweeën bent. Want er is een onderzoek geweest dat dat ook wel een beetje aanmoedigt, eerlijk gezegd. Er is nieuw onderzoek en koppels die samen drinken en vergelijkbare drinkgewoonten hebben, nu kijken jullie elkaar aan, die hebben een grotere kans op een langdurige relatie en mogelijk zelfs op veel langer leven. Ja, is dit een eye-opener of niet? Ik had er eigenlijk een roffeltje bij moeten starten. Want dit is natuurlijk wel wat. Het onderzoek volgde 2000 getrouwde stellen van boven de 50 jaar en keek naar hun leefstijl en de kwaliteit van de relatie. Nou, de meest opvallende conclusie was dat koppels die in de afgelopen 3 maanden samen een drankje hadden gedeeld gemiddeld stabielere relaties rapporteerden. De onderzoekers zegt dat, volgens de onderzoekers, zo moet ik het zeggen, speelt gedeeld gedrag een belangrijke rol in verbondenheid en wederzijds begrip. Ik denk dat mensen die dit als herkenbaar ervaren nu iets dichter nog naar de speakers gaan. Je kunt hem ook wat harder zetten. Toch waarschuwen experts dat de resultaten niet moeten worden gezien als een aanmoediging om meer alcohol te drinken. Kijk, daar komt al direct de vermanende vinger. Wat goed is voor de relatie is niet automatisch goed voor de gezondheid. Nee, dat wisten we al een tijdje. De hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik blijven belangrijke factoren. Maar de studie benadrukt vooral het sociale aspect van samen iets doen. Of dat nou een drankje is of een andere gezamenlijke activiteit die je zelf mag invullen. Het delen van momenten lijkt dus een sleutelrol te spelen in relatiegeluk en welzijn. Maar dat drankje hebben ze er natuurlijk niet voor niks uitgehaald. Als je inderdaad samen hetzelfde wijntje drinkt of een avondje sherry of nou ja, iets anders lekkers en je hebt gedeelde interesses, ja, dan zorgt ervoor dat de lieve vrede, als het ware, wat meer bewaard wordt natuurlijk in de relatie. Dat geeft weer wat meer rust. Dat is goed voor de hart- en bloedvaten. En nou ja, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Toen dacht ik, zou daar nog een liedje bij passen? In het huwelijk moet

0: Het is wel een klassieke rit van Nielsson natuurlijk. Niet echt voor een film gemaakt, maar als je het liedje hoort, moet je toch altijd even een beetje terugdenken aan de film Casino uit 1995. Je hoort het dan bij, dat is echt wel een iconisch moment in die film. Een van die manische episodes van het personage Ginger. Het is ook overigens nog gebruikt als openingsnummer voor een comedy. Maar dat was eerder, in 1979, voor Porridge. En ook nog voor de film The Rules of Attraction. Ja, het is natuurlijk ook een titel die aangrijpend is. En de muziek is ook buitengewoon lekker. Het is een, eigenlijk een automatische brug naar de film. Veel mensen die hebben het thuis natuurlijk niet lekker. Want je kunt wel zeggen, we hebben de temperatuur wat zien dalen. Maar eer dat uit het huis is, ben je toch al gauw een week verder. En als je dan geen airco hebt, of geen ventilator in de buurt, dan is het misschien wel een aardig idee om vanavond even een filmpje te gaan kijken. Dat je naar de bioscoop gaat in de stad waar je woont. Kun je er in elk geval even 2,5 uur uit. Zit je in prima omstandigheden. Ze hebben altijd een hapje en een drankje in de buurt. En je ziet een leuke film. Er zijn natuurlijk heel veel films. Je moet zelf maar even kijken. Ik zag dat Supervrouw of Superwoman draait. Maar ook veel bezocht is The Devil Wears Prada 2. Dat is toch ook een heerlijke film, zo lijkt het. En je hebt natuurlijk de Minions in de bioscoop inmiddels. Dat is ook leuk. Ik zie dat er iemand belt. Gaan we maar even kijken. Goedemiddag, met wie? Oh, dan moet ik je er wel even bij halen natuurlijk. Wacht even hoor. Goedemiddag, met wie?
1: Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Van der Pol.
0: Dag mevrouw Van der Pol, wat kan ik voor u doen?

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt. Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
28: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
31: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM. Tot 7 uur, Spuigasten.
32: Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse radioprogramma op Den Haag FM en Omroep West over de politiek in het Haagse. Ook te beluisteren als podcast natuurlijk in je favoriete podcast-app. Welkom, mijn naam is Liewe van Sloten. Nu de coalitie bijna rond is, nadert het einde van het wethouderschap van Hilbert Bredemeijer van het CDA. We blikken met hem terug in zijn afscheidsinterview hier bij Spuigasten. Maar eerst, door sommigen wordt hij gezien als een beetje een vreemde vogel. Robert Barker van de Partij voor de Dieren was voor zijn partij de eerste wethouder ooit in Den Haag. En sinds kort is hij weer raadslid. Dat doet hij met net zoveel enthousiasme, maar zijn rol is toch iets anders. En bovendien, opvallend, in het buitenland wordt hij nog regelmatig gevraagd om te vertellen over zijn prestaties als wethouder. Bijvoorbeeld als het gaat over het verbod op fossiele reclames. Goedemorgen, Robert.
33: Goedemorgen.
32: Beetje een goede omschrijving, een vreemde vogel? Ja, of geef ik dan gelijk?
33: Normaal word je nog positiever aangekondigd, maar hier kan ik het ook mee doen. Ik goed. Het is in ieder geval een dier, dus dat is op zich wel leuk.
32: Precies. Warm, hè?
33: Warm. Het is zeker warm. Je merkt wel dat de bibliotheek nogal wat isolatie kan gebruiken. Want het is hier fris. Het is vreselijk warm, ja.
32: Ja. En nu lezen we ook dat deze hitte het gevolg is van klimaatveranderingen. Heb jij dan als Partij voor de Dieren zijnde zoiets van, ik zei het toch?
33: Nou, ik heb vooral het idee van, ik hoop dat mensen bijvoorbeeld, als je kijkt naar de nieuwe VN-klimaatconferentie en ook als je kijkt naar het nieuwe kabinet, dat je hoopt dat die mensen ook een beetje opletten en denken van, het is wel belangrijk om wat meer te doen om de klimaatverandering te beperken.
32: Ja, en moet er hier in Den Haag ook meer gebeuren? Hè?
33: Zeker.
32: Den Haag FM is op pad geweest en in sommige wijken scheelt het gewoon 10 graden. Hè? In Schilderswijk, de versteende wijken.
33: Ja, dus ik zou zeggen, het zijn twee dingen. Want allereerst moet je natuurlijk proberen de klimaatverandering, dus de klimaatcrisis, zoveel mogelijk te beperken. Dus we weten dat de aarde opwarmt. Maar hoeveel, daar heb je invloed op. Dus dan ga je bijvoorbeeld het hebben over isoleren, over minder vlees eten. Dat soort dingen, dat kan je doen. En dat zorgt ervoor dat je het beperkt. Maar tegelijkertijd, je weet dat het gaat gebeuren. Dus je moet klimaatadaptieve maatregelen nemen. Dus echt het vergroenen van de versteende wijken. Daar was ik natuurlijk als wethouder heel erg mee bezig. En daar hebben we echt echt voetbalvelden aan groene ruimte in de meest versteende wijken toegevoegd. En we weten gewoon dat echt wat je zegt, heel veel uitmaakt. Of je nou een groene straat woont of niet.
32: En ga je dan ook deze periode, hè, dus het is nu heel erg heet, echt extreem heet, ga je dat dan ook gebruiken straks in weer nieuwe debatten als het weer gaat over de keuze, leggen we parkeerplaatsen aan of groen?
33: Ik denk zeker dat je dat kan gebruiken, omdat het maakt het heel tastbaar. Je ziet dat ook, daarvoor was het natuurlijk ook allerlei branden in Nederland, ook in de duinen. Dus ook dat is gewoon belangrijk om te beseffen, dat je ook de signalen ziet. Want mensen zeggen altijd van ja, het is allemaal zeg maar, het berekend, het is voorspelling, maar nu wordt het werkelijkheid. Dus het maakt het wel tastbaar. Dus je hoopt dat mensen ook denken, we willen er ook wel wat aan doen.
32: Hoe kan het toch dat, ik denk vooral bij jouw partij, mensen die zagen dit wel aankomen, die klimaatopwarming. Nu zien we, zoals je zegt, de letterlijke gevolgen. Hoe kan het dat we het toch op de een of andere manier er weer door verrast worden? Want we klagen er nu allemaal over die hitte.
33: Ik denk dat het probleem is dat mensen vaak, en vooral politici, vaak heel erg bezig zijn met de korte termijn. Het komende jaar of het komende 2 jaar. En dat het veranderen van het klimaat door de mens is iets wat al 20 jaar, of langer eigenlijk, nog langer, want de Club van Rome noemde het al, mee bezig is.
32: Wat is de Club van Rome?
33: Ja, dat was in die tijd waar we de adviezen gegeven over hoe je nou moest omgaan met de aarde en zo. En toen zag
32: welke tijd hebben we het dan over?
33: Volgens mij is het eind jaren 70. Dus je merkte dat toen de tijd, toen wisten we dat al. Ik weet nooit precies de jaartallen. We wisten het al een hele tijd. En eigenlijk hebben we al die tijd weinig gedaan om het te veranderen. En dat is denk ik heel treurig. Want je moet eigenlijk als hele wereld zeg maar wat doen om de klimaatcrisis tegen te gaan.
32: Ja, nou, die klimaatcrisis, dat zal denk ik een beetje de rode lijn worden in dit gesprek. Okay. Ook, of tenminste klimaat, hitte, gezondheid. Want ik was nog wel even benieuwd. Hè. Jij bent natuurlijk wethouder geweest. Nu wordt er gepraat over een nieuwe coalitie. Dat doen de partijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. Dat zijn toch partijen die wat anders in de wedstrijd zitten dan de Partij voor de Dieren. Ben jij dan ook een beetje bang dat ze nou straks al jouw plannen gaan terugdraaien?
33: Nee, daar ben ik niet. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die je misschien als ander college niet had gedaan, maar niet meteen zou gaan terugtrekken. We hebben het natuurlijk
32: het
33: over groene van versteende wijken. Ik denk dat mensen, als de bomen er eenmaal staan, dat er weinig mensen zullen zijn die zeggen, laten we ze allemaal weer omkappen. Ik denk hetzelfde, bijvoorbeeld, er zijn allerlei diervriendelijke maatregelen die we hebben genomen. Bijvoorbeeld, elk jaar gaan er honderdduizenden padden dood, doordat ze in putten blijven zitten. We hebben uitklimvoorzieningen gemaakt. Ik denk niet dat mensen die bijvoorbeeld opeens weg gaan halen.
32: Nee.
33: Dus er zijn heel veel dingen die ik denk dat wel gaan blijven.
32: Maar bijvoorbeeld de zero-emissiezone die uitgebreid is onder jouw bewind?
33: Ja, daar zie je van dat de ondernemers dat eigenlijk nagenoeg allemaal voldoen aan de eisen nu. Dat het ook in heel veel steden succes is. Je hoort er weinig over. Dus het zou heel stom zijn om het terug te draaien.
32: Ook op Scheveningen?
33: Zie je ook dat het heel goed nageleefd wordt. Het zou stom zijn om terug te draaien, vooral ook omdat het effect, maar ook je dupeert de ondernemers die wel hebben geïnvesteerd. En los daarvan, als je dus weer stikstofverhogende maatregelen neemt, moet je het ook gaan compenseren. Dus ik ben heel benieuwd hoe een nieuw college dat gaat doen.
32: Ja, en mochten ze dat toch doen, dan laat jij je horen? Of op welke manier horen we dat?
33: Zeker, de Partij voor de Dieren laat zich sowieso horen, want het is een goede maatregelen voor het klimaat, maar ook gewoon voor de luchtkwaliteit. We roken 5 sigaretten per dag mee aan slechte lucht in Den Haag. Het zou heel gek zijn om dan een maatregel die juist de luchtkwaliteit verbetert terug te draaien.
32: Ja, toch is het, je kijkt ook naar de uitslag van de verkiezingen. Er is natuurlijk een reden dat jullie niet aan die onderhandelingstafel zitten. Andere partijen hebben gewonnen. Dus Den Haag heeft niet per se gestemd voor jouw maatregelen, als we het zo even op een hoop gooien.
33: Nou, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Want volgens mij zie je vooral heel veel landelijke trends doorlopen. En je ziet dat de grootste partij, die is gewoon groter geworden ten koste van andere rechtse partijen. En niet ten koste van de progressieve kant. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het college toen nog een soort van een college was, zeg maar. Mm-hmm. Waar we aan deelnamen. Dat het aantal zetels gelijk was gebleven voor na de verkiezingen.
32: Ja. Dus, maar andersom gezegd, de progressieve kant, om het zo even te doen, die heeft ook niet gewonnen.
33: Nee, klopt. Dat klopt. Ja, dus dat zie je sowieso landelijk ook. Dat klopt, ja.
32: Maar als die maatregelen allemaal zo goed zijn geweest, dan heeft dat dus te weinig effect gehad op de stemmers.
33: Ja, maar ik zou zeggen dat je meestal niet maatregelen alleen zou moeten nemen omdat of mensen het nou het leukste vinden. Want ik bedoel, je kan ook gratis bier overal gaan uitreiken. Maar ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat die zero-emissiezone, die was natuurlijk een gevoelige maatregel bijvoorbeeld. Maar je doet het niet voor niks. Je hebt gewoon te maken met hele slechte luchtkwaliteit. Je zit in een klimaatcrisis. Je hebt een stikstofprobleem. Daarom doe je het. Je doet het niet om stemmers te winnen.
32: Nee. Over stikstof gesproken. Gisteren heeft het kabinet een groot plan gepresenteerd om uit het stikstofslot te komen. Wat vind jij van die plannen?
33: Eigenlijk is het natuurlijk. Volgens mij was die rechtszaak in 2019. En sindsdien is er eigenlijk weinig gebeurd. Dus het is wel positief dat het kabinet iets doet. Mm-hmm. Want we zijn ondertussen natuurlijk al 7 jaar verder of zo. Dat is wel heel bijzonder dat het zo lang niks is gebeurd. Dus het is positief dat ze iets hebben gedaan. Maar we weten gewoon dat dit veel te weinig is om het probleem aan te
32: Waarom
33: pakken.
32: Is het te weinig?
33: Sowieso zijn de doelen naar beneden bijgesteld. Terwijl je weet, de rechter was in het verleden ook vrij duidelijk. Er wordt heel erg geleund op innovatie. Wat natuurlijk mooi klinkt, maar betekent eigenlijk dat je het fundamentele probleem van te veel dieren houden niet aanpakt. En überhaupt is innovatie gewoon een gok op de toekomst. Want eigenlijk moet je gewoon het aantal dieren minder maken. Maar er zijn natuurlijk ook positieve dingen, dat er gewoon rond natuurgebieden een zone komt. Dat is iets positiefs. Maar er moet gewoon veel meer gebeuren.
32: Denk je dat het haalbaar is, die plannen? Want die zone rond om die natuurgebieden, ja, dat is toch ook wel gevoelig voor de boeren die daar bijvoorbeeld zitten.
33: Ja, ik denk dat dit wel haalbaar is. Het is alleen de vraag. Natuurlijk, elke verandering leidt tot weerstand. Maar gegeven dat we dus al 7 jaar ermee bezig zijn en niks hebben gedaan, en dat het land nog steeds op slot zit en de natuurgebieden niet versterken, moet je iets doen. Dus ik hoop dat het kabinet ook gewoon die boodschap blijft uitdragen, dat het gewoon belangrijk is om iets te doen. Ja. En niet gewoon alleen maar luistert naar wie de sterkste lobby heeft.
32: Wat betekent dit pakket voor Den Haag? Want die veel natuurgebieden, Natura 2000 gebieden liggen in het noorden van het land, in het midden van het land. Hoe zit dat voor Den Haag? Krijgen wij hier nou ook veel mee te maken met de uitwerking van deze plannen?
33: Ik heb ze niet in heel detail gelezen, maar mijn beeld is dat eigenlijk Den Haag over het algemeen weinig heeft aan landelijke maatregelen. Omdat het meest directe effect voor Den Haag is vaak mobiliteit. Omdat we geen vee-industrie hebben. Dus de meeste stikstof wordt veroorzaakt door de vee-industrie. Maar in Den Haag is dat natuurlijk op best wel veel afstand. Dus je kan niet echt een zone rond Den Haag doen van daar moet de vee-industrie stoppen, zeg maar. Nee. Dus eigenlijk moet je maatregelen nemen op het gebied van mobiliteit. Zoals bijvoorbeeld zo'n zero-emissiezone. Of bijvoorbeeld een weg aanpassen of afsluiten. Dat heeft effect. Dus ik denk dat deze plannen voor Den Haag niet direct, of in ieder geval de Haagse natuurgebieden niet direct.
32: Nee. En voor de bouwopgave in Den Haag?
33: Ik denk dat als je kijkt naar de bouwopgave in Den Haag, is het probleem gewoon vooral rond de Natura 2000 gebieden. En ik vraag me af of deze maatregelen nou echt heel veel significant effect daarop zullen hebben.
32: Je denkt van niet?
33: Nou, ik denk dat de rechter dat zal laten blijken in hoeverre. Ja, maar het zijn natuurlijk gewoon plannen die nog uitgewerkt moeten worden. En het wordt natuurlijk per provincie of per gemeente wordt het nog specifieker. Dus dan moet je nog de maatregelen concreet zien wat het wordt. Maar die belangrijkste maatregelen die je hoort zijn vaak best wel gericht op de vee-industrie.
32: Ja, en houdt de stand bij de rechter, denk je?
33: Ik denk niet als we op deze manier doorgaan. Bijvoorbeeld dat we aan de ene kant zeggen we hopen op innovatie. En aan de andere kant al meteen allerlei normen verlagen.
32: Nee. Dat is stikstof. Nu heeft de coalitie, ik ga weer even terug naar de coalitie die aan het praten is, die hebben een oproep gedaan, hè? Eigenlijk aan heel de stad, van kom met ideeën, hoe concreter, hoe beter. Een soort ideeënbus kon ook via Omroep West, hè, kon je ideeën insturen. Maar ze vroegen ook om de oppositiepartijen om ideeën. Wat vond je eigenlijk van die houding allereerst? Dat zij nog openstaan, ook vanuit de oppositie, voor ideeën om mee te nemen?
33: Ja, ik vond dat een goed signaal, want mijn frustratie van het vorige college was onder andere dat er heel weinig eigenlijk openheid was richting de oppositie op bepaalde momenten.
32: Maar daar zat je zelf in?
33: Zeker, en daar heb ik altijd mijn best geprobeerd om dat wat te verbeteren. Dat was ook de reden dat in het... We hadden die ervaring al eerder. Dat was ook de reden dat in het coalitieakkoord het eerste hoofdstuk daar ook over ging. Om de bestuurscultuur te verbeteren. Maar dat is natuurlijk iets van lange termijn. En ik hoop dat het komend college daar ook op doorpakt. En dat het dan dat het ook meer besef heeft van dat het belangrijk is de hele raad mee te nemen. En dat ook met de hele raad in gesprek. Je bent het natuurlijk niet met alles eens. Dus ik verwacht ook niet dat we het helemaal eens zijn met een rechtscollege, zeg maar. Maar het is wel een goed signaal dat ze in ieder geval bereid zijn om te luisteren.
32: Ja.
33: En signalen op te pakken.
32: Ja, iedereen kan dat toch vragen. Schrijf een brief en dan leg ik hem zo, hup, in de papierbak.
33: Ja, dus dat is vervolgens... dit is de eerste stap, maar vervolgens de tweede stap is zien dat er daadwerkelijk iets mee gedaan is. En ja. als zeg maar alle partijen input hebben gegeven en er met niks wat gedaan, dan zou wel teleurstellend zijn. Dan laten we weer een stap achteruit zijn.
32: Jullie hebben in die brief aangestipt dat de natuur van de Vlietzone niet in stand moet blijven. Niet ten koste mag gaan van de verplaatsing van het afvalcluster. Dat was ook de reden, hè, dat jij uit, of tenminste tegen het... tegen de lijn van het college inging toen je nog wethouder was. En uiteindelijk heeft dat je ook de kop gekost, hè, die houding.
33: Ja.
32: Waarom stip je dat nu weer aan?
33: Omdat ik denk dat we hebben het net gehad over het vergroenen van de stad. Als je serieus bent over het vergroenen van de stad, dan gaat het bijvoorbeeld per jaar, lukt het ons om 1 of 2 voetbalvelden aan groene ruimte toe te voegen in de stad. En als je tegelijkertijd in de Vlietzone een plan presenteert van 15 voetbalvelden aan groene ruimte wat verdwijnt, dan is dat gewoon niet te verantwoorden. Dus het is gewoon heel slecht. We weten dat.
32: Ja, die 15 voetbalvelden, hoe kom je daarbij?
33: Omdat bedrijventerrein, daar kan je gewoon berekenen hoe dat uit zou breiden ten koste van het groen. En je weet, er komt een aansluitweg dwars door het terrein wat voor nul golf is en voor nul gewoon een natuurstrook is. En dan kan je gewoon berekenen hoeveel dat is. Maar dat is dus een leefgebied van heel veel diersoorten.
32: Ja.
33: Als je het hebt over hazen, je hebt het over marters, over ijsvogels. Heel veel beschermde diersoorten leven daar. En dat zou je dan met een pennenstreek opeens zeggen van ja, dat wordt een industriegebied.
32: Ja, nu zeggen de plannenmakers... even aan de andere kant, die zeggen van ja, inderdaad, er komt een weg bij. Maar de andere weg, die Westvlietweg, die wordt dan wat rustiger, wat veiliger voor fietsers. En bovendien, dat industrieterrein, dat bedrijventerrein, dat krijgt de nodige opknapbeurt. Dus het gaat helemaal niet echt ten koste van heel veel groen. Want dat bedrijventerrein, dat is al een bedrijventerrein.
33: Ja, dat is eigenlijk niet waar. Want het huidige bedrijventerrein is inderdaad een bedrijventerrein. Die kan je opknappen. Maar dat staat los van dat je hem heel groot uitbreidt. En dat je afvalbedrijven daar laat komen. En dat je een nieuwe weg aanlegt dwars door de natuur.
32: En even een knip. Die 15 voetbalvelden. Hoeveel van die voetbalvelden zitten in die weg?
33: Dat is het moeilijk. Eigenlijk het probleem is, dus dat was ook een van de kritiekpunten van de Partij voor de Dieren, was natuurlijk dat die weg en die uitbreiding van het natuur, of van het bedrijventerrein ten koste van natuur, dat het gewoon ingetekend is. En dat er niet heel specifiek is geweest, wat zijn de gevolgen. Dus we hebben het moeten inschatten. En daar zie je gewoon hoeveel het bedrijventerrein uitbreidt en waar die weg ongeveer komt. Maar het heeft...
32: jouw inschatting is 15 voetbalvelden.
33: Dat is de inschatting, ja. Maar je weet, het heeft een gigantische impact. Dat is wel duidelijk. En de kosten, ze hebben het over de kosten van 300 tot 400 miljoen. Zonder concreet. Dus we weten niet of het 300 of 400 miljoen is. En waarschijnlijk is het veel meer.
32: Ja.
33: Maar dat soort dingen zijn dus natuurlijk allemaal heel vaag. Maar we gaan wel die tunnel in.
32: Maar goed, ik blijf nog even aan de andere kant zitten. Het is vaag. Is dat niet ook juist bewust om het nog in een gesprek met de raad en alle stakeholders, om die plannen dan vervolgens verder uit te werken?
33: Nee, het is denk ik bewust omdat je dan een tunnel ingaat waar je niet meer uitkomt. Dat is denk ik bewust.
32: Wat bedoel je met een tunnel die je niet meer uitkomt?
33: Ja, omdat je als je eenmaal die stappen zet, dan kom je op een gegeven moment niet meer terug. Want de uitbreiding, kiezen om dat industriegebied uit te breiden en daar de afval te zetten. Als je dat eenmaal doet, dan heb je die weg nodig. Mm-hmm. En dan heb je uiteindelijk die investering daar nodig, wat heel veel geld gaat kosten. Ja. Terwijl er is ook net congestie, de natuur, er is niet in kaart gebracht wat de gevolgen precies zijn voor de natuur, de diersoorten. Daar zijn we zelf gaan onderzoeken van welke diersoorten leven er.
32: Maar dat afvalcluster moet weg, hè? Dat is de aanleiding. Dat moet weg uit de Binkhorst. En als dat weggaat, dan komt er ook weer natuur op een andere plek in Den Haag terug. Waar ook mensen wonen.
33: Nou nee, want de eerste aanname die je maakt is dat het sowieso alles weg moet. Terwijl dat was in het verleden altijd de aanname en is toch gekozen om een deel te houden daar.
32: Ja.
33: Je zou ook meer kunnen houden, dus er zijn verschillende opties. Je kan ook een deel naar de grafiekavel, dus er zijn verschillende alternatieven die gewoon vrij slecht bekeken zijn.
32: Want er wonen ook mensen in de Binkhorst. Die willen toch ook groen? Die willen die afvalbedrijven daar misschien niet. Het moet toch ook prettig wonen voor de mensen in de Binkhorst?
33: Ja, dus daar ben ik het mee eens. Maar het zou heel gek zijn toch om te kiezen om de Binkhorst een parkje aan te leggen ten koste van een gigantisch gebied waar heel veel beschermde diersoorten zijn op een andere plek. En uiteindelijk zorgen dat de natuur er weer verder achteruit rolt.
32: Ja, goed. Het is een lastige reken soms, zullen we maar zeggen. Die Gavikavel trouwens, dat is een soort andere plek. Hè? Ook bij dat Prins Klausplein.
33: Ja, klopt.
32: Waarom is dat wel geschikt?
33: Nou, het is, ik zou niet zeggen dat het per se... sowieso zijn we natuurlijk überhaupt kritisch op allerlei bedrijventerreinen. Maar deze is al aangewezen als bedrijventerrein. En die stond al in eerdere collegebesluiten aangewezen als plek waar het afvalcluster zou komen. Dus daarom is hij logisch om daarnaar te kijken, omdat hij al daarvoor is aangewezen.
32: Ja. Tot slot over dit hoor. De wethouder zegt altijd van ja, als dit niet doorgaat, het verplaatsen van dat afvalcluster, dan gaat dat ten koste van 8000 woningen.
33: Ja, dat is onzin.
32: Waarom is dat onzin?
33: Ja, omdat is natuurlijk een verschil hoeveel je nou precies verplaatst. Want die 8000 woningen gaat over het totale plaatje. Dus en nagenoeg alle woningen zitten niet op de plek waar dat afvalcluster komt. Waar dat afvalcluster nu is, bedoel ik.
32: Nee, maar daarmee bedoelt hij natuurlijk, het is voor de leefbaarheid en dat is voorwaardelijk voor het bouwen van die 8000 woningen.
33: Ja. Maar er zijn verschillende alternatieven. Dus om het wat meer in te dikken. Er zijn natuurlijk al plekken waar je het op een andere manier... Ik noemde de grafiekavel. Dus er zijn natuurlijk best wel plekken waar je het kan verplaatsen. Maar zelfs al zou je het laten voor een deel... dan is het niet 8000 woningen. Dat aantal haal je niet op die manier. Als het gaat om zeg maar een veel kleiner aantal wat een effect heeft.
32: Hoeveel woningen gaat het als je het laat?
33: Nou, dat ligt gewoon aan het plan. Maar dat is dus zo gek. Er wordt gekozen om het sowieso te doen. En die alternatieven zijn niet in kaart gebracht. Dus wij zeggen ook in richting de nieuwe coalitie... breng het goed in kaart. Want los van het feit of je natuur belangrijk vindt... als je natuur belangrijk vindt, zou je dit plan nooit doen. Maar los van dat feit moet je ook gewoon bedenken... je gaat een nieuwe weg aanleggen... waar je allerlei onderzoeken voor nodig hebt. Gigantisch veel geld gaat kosten. Je gaat een nieuw gebied bebouwen. Je moet onteigenen. Er staat bijvoorbeeld al een gebouw daar. Die moet je dan gaan slopen en een weg dwars doorheen doen. Ja. Er zijn heel veel dingen die je moet doen. Dus wij zeggen ook gewoon... bezint eer begint, zeg maar. En als nieuwe coalitie trek een streep doorheen... en ga gewoon echt goed kijken naar de alternatieven.
32: Hier is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd, zo te horen. Nog één punt uit jouw brief, uit jullie brief richting die coalitievormende partijen. Het laatste alinea, de opvang, daar pleiten jullie ook voor. Is dat bewust in die brief gezet omdat het zo'n heet hangijzer is? Hè? Ik bedoel, daar gaat een beetje de $1 million question over. Hoe komt de nieuwe coalitie daar uit met de tegenstelling tussen Hart van Den Haag die de asielopvang naar nul wil en Denk die in de openbaar heeft gezegd wil voldoen aan de spreidingswet. Hebben jullie het daarom ook zo in die brief neergezet?
33: Ja, ik denk dat het meer het geval is dat de Partij voor de Dieren gewoon het belangrijk vindt om mensen menswaardig op te vangen. Of het nou gaat over vluchtelingen of dakloze mensen of andere inwoners van de stad. We vinden het gewoon belangrijk dat de stad rechtvaardig is. En natuurlijk zie je wel in een college wat aankomt, die bestaat uit rechtse partijen, dat je daar zorg over kan hebben. En wij vinden het belangrijk dat de gemeente wel gewoon staat voor menswaardige opvang.
32: Ja, maar is het zo ingestoken omdat jullie weten dat het een heet hangijzer is?
33: Nou, nee, het is vooral ingestoken omdat we het belangrijk vinden dat we goed met mensen omgaan. Ja. En natuurlijk weten we dat het een gevoelig punt is. We hebben niet een specifieke locatie genoemd. Maar wat we vooral hebben gezegd is, zorg ervoor dat je als Den Haag ook een rol speelt. En dat je niet alleen de grenzen sluit, bij wijze van spreken.
32: Ja, dus dat je gewoon voldoet aan de spreidingswet en de taakstelling die er daaruit voortkomt.
33: Ja, en we zijn niet voor niks een stad van vrede en recht. En tot nu toe vind ik het vaak een beetje een loze kreet. Maar ik hoop dat we het een keer ook invulling aan geven. En dat we ook gewoon uitstralen dat dat betekent dat je ook gewoon staat voor een wet. Staat voor het opvangen van vluchtelingen. Staat voor mensenrechten.
32: Ja, nog even naar jouw tijd als wethouder. Hè. Je hebt je vooral internationaal op de kaart gezet met het verbod op fossiele reclames. Dus verbod voor vliegreizen bijvoorbeeld. Daar pluk je nu nog steeds de vruchten van. Hè? Ja. Kun je daar eens over vertellen? Je bent een soort, hoe zeg je dat? Verteller.
33: Oké, verteller. Ik wist niet waar dit heen ging. Maar ja, nee, ik heb het wel interessant. Want sowieso deze week heeft Deventer ook weer het fossiele verbod ingevoerd.
32: Okay.
33: En zo zijn er elke keer gemeentes die het invoeren.
32: Hoeveel gemeentes ongeveer in
33: zitten
32: Nederland?
33: We zitten al boven de 10. Dus elke keer een nieuwe. Dus Amsterdam heeft het ook gedaan. Hebben het nog even extra opgeplust. Dus dat was ook mooi. Dus, elke keer komt er een nieuwe gemeente bij die het invoert. Ja. En dat is al mooi. En we zien dat internationaal ook steeds meer wordt opgepakt. Dus bijvoorbeeld Florence heeft het ook ingevoerd. Maar er zijn ook andere gemeentes die er naar kijken. Ja. En bijvoorbeeld, ik werd door de Belgische VNG, dus de VVSG, gevraagd om... Vereniging van de Gemeentes. Gevraagd om in Vlaanderen een presentatie te geven daarover. Omdat ze geïnteresseerd waren in het Nederlandse voorbeeld. En er ook gemeentes zijn die dat interessant vinden. Dus dat doe ik dan graag. En hetzelfde gold voor de VN. Die heeft me uitgenodigd. Want de klimaat... afdeling van de VN, of waar alle onderhandelingen van de VN plaatsvinden, is in Bonn, Duitsland. Daar zit eigenlijk de VN wat dat betreft. En die zei van, ja, kan je een keer wat vertellen over het Haagse voorbeeld? Dus daar kom ik dan ook graag. Want als het zou natuurlijk mooi zijn als, doordat de VN geïnteresseerd zijn, ook andere landen het overnemen.
32: Maar dan kom je daar en dan kom je daar als oud wethouder, of hoe presenteer je jezelf?
33: Als initiator van het fossiele reclameverbod.
32: Oh ja. Ja.
33: En natuurlijk staat er bij mijn naamkaartje Den Haag ook.
32: Ja. Meerdere gemeenten in Nederland die hebben het dus al overgenomen. Nu is België geïnteresseerd, de VN is geïnteresseerd. Wat denk jij dat er met dat verbod gebeurt? Dat dat ook in het buitenland verder wordt geïmplementeerd?
33: Ja, je ziet dat het echt een sneeuwbaleffect heeft. En ik denk dat wat ik daar vooral ook vertel is van... Het is heel gek dat aan de ene kant je zegt... we willen klimaatverandering tegengaan. En dat je aan de andere kant eigenlijk het stimuleert... dat er heel veel fossiele brandstoffen gebruikt worden. Dus het is eigenlijk anders gewoon een beetje dweilen met de kraan open. En dan maak ik ook vaak de vergelijking met roken. Dat met roken heb je op een gegeven moment gezegd... ja, het is ongezond voor je longen. Dus we stoppen met reclame maken ervoor. En dit is gewoon heel slecht van de longen van de aarde. Fossiele brandstoffen. Dus het is best logisch om dan te kiezen om geen reclame meer toe te staan.
32: Hoe wordt daarop gereageerd in het buitenland?
33: Nou, eigenlijk zijn mensen dus heel erg enthousiast over. Het is wel zo dat wat ik zelf vind... we hadden het in het begin over de klimaatcrisis aanpakken... en hoe dat internationaal werkt. Ik vind vaak het wel... ingewikkeld dat op internationaal niveau het al moeilijk is om te praten over fossiel uitfaseren. Terwijl dat natuurlijk noodzakelijk is, omdat er natuurlijk landen zijn zoals de VS. En het moet natuurlijk met unanimiteit zijn. Dus dat is ingewikkeld. Maar er zijn heel veel landen die wel vooruitstrevend zijn en die wel stappen willen zetten. En vooral vanuit steden.
32: Ja.
33: Bijvoorbeeld in Stockholm. Er zijn allerlei dat soort steden die echt wel een stapje extra willen zetten.
32: Hier in Nederland hoor je vaak over dit verbod van, het is wat betuttelend. Hebben ze dat in het buitenland dan ook? Zitten daar dan ook mensen in die zaal van... joh, moet je dit wel zo vanuit de overheid opleggen?
33: Ik heb gek genoeg die vraag niet gekregen.
32: Helemaal niet gekregen?
33: Nee, ik heb die vraag niet gekregen. Nee, ik kreeg eerder de vraag van... hoe implementeert het? Hoe verhoudt het zich tot wetgeving? Heeft het gevolg voor inkomsten? Dat soort vragen. Maar ja, eigenlijk betuttelend is best wel gek als je dat zou zeggen. Omdat het eigenlijk het enige is wat we zeggen is... in de openbare ruimte staan we geen reclame toe. Net als we met woke hebben gedaan, met gokken hebben gedaan... met alcoholreclame hebben gedaan. We zeggen gewoon, we staan het niet meer toe. En als gemeente Den Haag verdienen we op die reclame. Dus we gaan er gewoon over. Ja. Het is iets heel anders dan een product verbieden. Ja, we zeggen gewoon geen reclame.
32: Je noemt roken een paar keer. Nu zeggen ze, hè, dat was deze week ook in het nieuws, de Gezondheidsraad, over alcohol. Dat dat eigenlijk een beetje het nieuwe roken is. Om dat ook minder normaal te maken. Vind jij dan ook dat we ook die reclames niet meer moeten toestaan?
33: Ja, zeker. Ik vind ook dat het goed is om... En er zijn natuurlijk al bepaalde regels rond alcoholreclame. Maar ik denk wel dat het goed is dat producten die bewezen ongezond voor je zijn, dat je die niet stimuleert door heel veel reclame toe te staan.
32: Ja, en nu hebben jullie ook als punt, hebben, dat was in het verkiezingsprogramma, het verbod op fastfood. Dat ja. Is ook, en spreek je daar ook over in het buitenland eigenlijk?
33: Ja, verbod op fastfood reclame bedoel
32: je? Ja,
33: ja, ja, eigenlijk, het is volgens mij goed om te bedenken van, ja, wat willen we in de openbare ruimte uitstralen? Sowieso zijn we als partij gewoon kritisch op heel veel reclame in de openbare ruimte. Want dat zet op tot heel veel aanschaf en dat heel materialistisch, heel veel, zeg maar, commercie. Terwijl de openbare ruimte is van ons allemaal en zou juist een soort van open ruimte moeten zijn, niet een commerciële ruimte. Juist. Dus als Partij voor de Dieren hebben we sowieso het uitgangspunt beperkt met reclame. Maar als je reclame toestaat, dan moet je niet reclame hebben die bijvoorbeeld aanzet tot ongezond eten en zo. Dus dat is juist de reden waarom het kijken naar bijvoorbeeld een verbod op fastfood reclame best wel slim is.
32: Ja, dus liever een boom in de openbare ruimte dan een reclamecel.
33: Ja, ik denk dat een als je een boom op de plek van een gemiddelde muppie zet, die elektrische reclameborden, die muppie verbruikt heel veel energie, maakt ook geluid, is ook soort van opwarmend. Aan de andere kant de boom plaatsen, die neemt juist CO2 op en die maakt juist een groene omgeving.
32: Maar dan moet je die boom niet oranje inpakken.
33: Nee, sowieso niet. Nee, ik zou sowieso zeggen dat het goed is om bomen het liefst gewoon boom te laten zijn en niet allerlei dingen erover te doen.
32: Ja, maar het is heel ook even gewoon... een vraag hierover, hè, want jullie hebben vragen gesteld over de oranje versieringen rondom bomen. Bomen zouden dan minder lucht krijgen, minder goed kunnen ademen. Het zou slechter voor het ecosysteem van de bomen. Ja, dat is toch een beetje, daar hadden we het in het begin over, jouw nieuwe rol, hè, als raadslid. Je bent weer hartstikke actief. Is dit wel, want je hebt hier heel veel aandacht gehad en heel veel mensen vinden er wat van. Was dit wel slim om dit zo aan te slingeren? Want ik bedoel, Po-nieuws is overgevallen. Het komt hier ook op veel kritiek te staan.
33: Ja, ik denk dat als Po-nieuws over iets valt, dan heb je meestal snaar geraakt. Want dus we vielen ook over het reclameverbod en zeiden, wat is dat voor iets? En toen is het uiteindelijk aangenomen en heeft het wereldwijd nieuws gehad. We hadden op dat reclameverbod kwamen op BBC, kwamen op Al Jazeera, op Reuters, al die plekken. Maar Po-nieuws was de eerste inderdaad die er wat van vond. Ja. Maar ik denk dat dat juist betekent dat je de goede kant op gaat. Maar als je specifiek kijkt naar die bomen, natuurlijk, de Partij voor de Dieren heeft gewoon steeds gezegd, ja, bomen in de openbare ruimte hebben het als waar, omdat het vaak helemaal verdichte plekken zijn. Het is het enige groen. Wees daar zuinig op. En als je gewoon weet vanuit wetenschappelijk onderzoek dat het slecht is om zo'n boom wekenlang in te pakken en dat het ook slecht is voor het leven op de boom, dan vinden we dat je daar gewoon rekening mee moet houden.
32: Ja, nu zeggen die oranje fans, hè, die dat doen, op de Marktweg bijvoorbeeld.
33: Ja, ja.
32: Wij doen dit al 20 jaar. En de bomen die zijn nog steeds in een goede gezondheid. Dus het heeft geen negatief effect.
33: Dat klinkt een beetje als iemand die zegt, mijn oma is 90 geworden en die heeft haar hele leven lang gerookt. Zeg maar een beetje. Maar we weten gewoon uit wetenschappelijk onderzoek dat het wel een effect heeft.
32: Ja, ja, ja. Die noemen het op zijn plathaagse een hoop poeha.
33: Ja, maar we hebben hetzelfde punt natuurlijk als Partij voor de Dieren gezegd toen de bomen hier helemaal werden ingepakt door met allemaal van die...
32: Met de blow-up arts, toch?
33: Ja, ja. En het was dan van dat zilveren spul. Ja.

0: dan van dat zilveren spul. Ja, ja. Hebben precies hetzelfde punt. En we blijven gewoon continu aanjagen dat het belangrijk is om eigenlijk gewoon onze bomen te beschermen, onze natuur te beschermen, echt te staan voor dieren. Ja. Dat zijn dingen die je van de Partij voor de Dieren mag verwachten.
1: Jullie blijven schoppen tegen, zou je zeggen tegen de heilige huisjes, maar zullen we dan afsluitend zeggen tegen de heilige bomen?
0: En in ieder geval, als rechtse media zeggen, ja, je gaat iets te ver, dan heb je het goed gedaan, denk ik.
1: Kijk eens aan. Robert Barker, heel erg veel dank voor jouw komst naar de studio en hopelijk tot snel weer. Dankjewel.
0: Dank
1: je luistert naar Spuigasten, waar we Hilbert Bredemeijer in onze studio hebben van het CDA. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als er straks een nieuwe coalitie is, dan stopt hij ermee. Dan verlaat hij de Haagse politiek. Dat op zichzelf is geen nieuws. Dat is al een tijdje geleden aangekondigd. Maar toch, het komt nu wel heel dichtbij. Ik noemde het al, zijn laatste dagen zijn geteld. Dat klinkt misschien wat dramatisch. Voelt dat ook zo?
2: Ja, het begint nu echt te komen. Ik heb dit al meer dan een jaar geleden besloten en ook aangekondigd. Ik ga niet nog een keer de lijst trekken van het CDA. En ik stop dan ook als wethouder in de volgende periode. Ja, dan weet je van, nou, dat duurt zeker nog een jaar of meer. Hè? En nu gaat het nog om dagen. Dus ja, dat is wel, ik begin het wel te voelen. Heel veel afspraken die ik dan met mensen heb, met wie ik 7 jaar bijna heb samengewerkt. Ik had afgelopen tijd een avond met heel veel sportverenigingen. Met heel veel onderwijsmensen. Stelde ik gisteren nog een grote afspraak. En dat zijn toch wel dingen allemaal voor het laatst. En dan ga ik wel missen.
1: Sport en onderwijs, daar gaan we het over hebben. Dat zijn toch een beetje de rode draden in uw wethouderschap. Eerst even, want dat is allemaal afhankelijk van die coalitievorming.
2: Ja.
1: Hoe volgt u dat?
2: Niet zo heel direct als onderdeel. Ik ben er geen onderdeel van. Hè? Ja. Maar mijn partij zit er natuurlijk wel aan tafel.
1: Daarom.
2: Dus ja. Mijn opvolger Kavish, mijn opvolger als lijsttrekker bedoel ik dan Kavish Partiman. Die zit daar aan tafel.
1: Was dat een verspreking?
2: Nee, mijn opvolger als partijleider,
1: Mijn opvolger als wethouder wellicht.
2: Hè? Oh, dat weet ik dat nog niet. Ik. Ja, maar dat is, het was geen verspreking. Okay. Gezegd. Nee, het was gewoon mijn opvolger als lijsttrekker. Die neemt dat nu natuurlijk, doet dat natuurlijk. Die trekt dat nu.
1: Wordt er nog wel met elkaar gespart over dat nog wel?
2: Nou, ik spreek hem veel gewoon over de dagelijkse politiek. We hebben gewoon altijd natuurlijk ons contact als wethouder en het fractievoorzitter. En dat doen we samen. Je spreekt natuurlijk ook wel gewoon over wat vinden we nou als partijen belangrijk en waar gaan we voor enzovoort. Maar ik heb wel heel duidelijk aangegeven aan het begin al, ik ben echt niet betrokken bij de onderhandelingen, omdat ik ook wel gewoon het gezond vind dat je een periode afsluit en dat nieuwe mensen een verantwoordelijkheid nemen en dan gewoon met elkaar er een mooie puzzel voor gaan leggen. Ja. Dan wil ik niet te veel in de weg lopen.
1: Nee. Had het CDA eigenlijk wel ook aan tafel gemoeten? Ze hebben natuurlijk niet gewonnen bij de verkiezingen. Gingen terug in net een zeteltje. Nu zitten ze wel aan tafel. Maar ze hebben niet gewonnen. Was het, denkt u, verstandig om toch aan te schuiven?
2: Ja, daar ga ik echt mijn mening niet over geven. Omdat ik dat echt iets vind wat echt aan een nieuwe ploeg is. Kijk, ik heb al aangegeven, ik stop. En dan moet je daarna ook gewoon andere mensen de ruimte geven. En dan gaan andere mensen...
1: Dus dat is allemaal niet besproken in die overleggen? Of?
2: Nee, zeker niet. Nee. Maar dat heb ik ook echt wel voor mezelf heel bewust gekozen. Toen ik zei, ik word geen lijsttrekker meer. Toen is er een lijsttrekkersverkiezing gekomen. Toen is Kavish, heeft mij opgevolgd als lijsttrekker. Ja, dan is het ook echt aan hem en zijn team. En natuurlijk ben ik daar nu nog onderdeel van als bestuurder, als wethouder. Mm. Maar niet meer als degene die de politieke koers bepaalt.
1: En dat zij nu dan aan tafel zitten met VVD, Denk, maar ook Hart voor Den Haag. Vindt u dat verstandig?
2: Het is echt aan hen.
1: Ja, want het gaat natuurlijk over die asielopvang. Hart voor Den Haag heeft dat ingestoken. Dat willen ze omlaag hebben. CDA die staat toch voor de medemenselijkheid. Dat lijkt op gespannen voet te staan met elkaar.
2: En dit zijn allemaal zaken die natuurlijk aan de formatietafel besproken worden. Ik ben daar geen onderdeel van. En ik wil ook echt het daar laten waar het hoort.
1: Ja. Ik ga nog één vraag daarover proberen te stellen. Proberen te stellen. Ik ga hem gewoon stellen. Dan zien we wel wat het antwoord wordt. Vorige week hadden we hier de wethouder van Wassenaar. En die had het over een soort uitruilplan. Heeft u dat meegekregen?
2: Ja.
1: Zou dat iets zijn wat het CDA kan steunen? Zoiets, zo'n constructie?
2: Ook dat is echt wel iets aan mijn opvolgers. En dus ook inderdaad aan het nieuwe college. En ook aan degene die nu binnen het CDA de koers bepaalt.
1: Ja, goed. Dan gaan we het snel over sport hebben. Hè? Want wat mij opviel aan uw wethouderschap, u vervulde die portefeuille heel erg persoonlijk in, zullen we zeggen. Ik neem even als voorbeeld, startschot geven bij de City by City loop en hem vervolgens zelf lopen.
2: Ja.
1: U bent een sporter. Even met wat voor sportman hebben we te maken? Wat is uw PR op de marathon bijvoorbeeld?
2: Op de marathon is hij 2:59.
1: Dus dat is onder de magische grens van 3 uur.
2: Ja, die is onder de sub-3, hè? Ja. We dan als hardlopers.
1: Ja.
2: En CPC ben ik heel trots op mijn PR van 1:18:59.
1: Ja. Dat is wel serieus, zullen we maar zeggen.
2: Ik doe er veel aan. Ik sport elke dag. En dat vind ik ook belangrijk. Het is voor mijn fysiek belangrijk, maar het is ook voor mijn kop belangrijk. Merk ik gewoon wel. 7 jaar wethouderschap is best een... ruim 6,5 jaar wethouderschap is best een pittige periode waarin ik de

0: balans tussen privé en werk gewoon heel erg in de gaten probeert te houden. Dat lukt ook goed. Maar ook mijn eigen lichaam en mijn eigen geest gewoon.
1: Is het ook wel een beetje een voorwaarde als wethouder sport dat iemand die dat doet sportief is?
0: Ja, dat je er wel gevoel bij hebt. Bij alles, hè. Kijk, ja. Ook als wethouder onderwijs. Ik vind het super fijn dat ik gewoon echt gevoel heb bij dat vak. Ik kom uit een onderwijsgezin. Ik heb 3 schoolgaande kinderen bijvoorbeeld. Dat hebben meer mensen natuurlijk. Maar gewoon dat je er gevoel bij hebt. Dat je weet wat er speelt. En bij sport vind ik dat dus ook. Kijk, je hoeft niet allemaal marathons te gaan lopen of topvoetballer te zijn, maar het verenigingsleven, dat echt een warm hart toedragen, dat heeft mij onwijs geholpen.
1: Hoe wordt daarop gereageerd ook, als u dan bij die verenigingen komt?
0: Heel leuk. Ja, ik heb met verenigingen een supergoede relatie op.
1: Heeft u ook het idee dat u dan ook iets serieuzer genomen wordt?
0: Dat hoop ik niet, want ik denk dat goede bestuurders, ook al zijn ze, hebben ze misschien niet meteen feeling met de mensen met wie ze spreken, maar dat kun je nog wel een goede bestuurder zijn. Hè? Dus dat hoop ik van niet, maar het helpt hen wel heel erg, denk ik, om te zien, het stadsbestuur, deze vertegenwoordiger van het stadsbestuur, weet wat wij elke dag doormaken, ziet het belang van onze club, van onze vereniging, snapt ook echt wat sporten allemaal doet voor de mens en voor zichzelf. Ja, dat helpt denk ik gewoon wel, maar ik denk dat je serieuzer wordt genomen, maar je hebt wel natuurlijk een ander soort...
1: Nee, tuurlijk. En u zegt 5 keer per week ongeveer gemiddeld?
0: Nou, lopen niet, maar ik sport elke dag.
1: Elke dag,
0: En ik loop denk ik 3 of 4.
1: Hoe heeft u daar nog tijd voor gehad?
0: Nee, maar 's ochtends gewoon de wekker opzetten. Dat is eigenlijk wat het is. En in het weekend heb je natuurlijk over de dag ook wat meer tijd. Maar elke dag gewoon vroeg de wekker zetten, dat helpt mij om het eerste half uur van de dag eigenlijk gewoon te bewegen.
1: Juist. Dat bewegen, hè, u zet dan ook een soort voorbeeld natuurlijk voor de verenigingen, maar ook voor jongeren, hè, om die aan het bewegen te krijgen. Dat is ook wel iets waar u mee bezig bent geweest de afgelopen jaren. Hoe groot is die opgave om
0: die is heel jongeren groot. Aan het sporten te kinderen krijgen? Kinderen beginnen op tal van vlakken helaas nog veel te vaak met een achterstand. Dus dat met een achterstand aan school. Maar ook inderdaad met een gezondheidsachterstand. En als je ziet het overgewicht onder kleine kinderen, onder jongeren. Of onder kinderen dus. Ja, dat is echt wel schrikbarend hoog. En dat maakt me echt wel zorgen. Het gaat om heel veel dingen. Hè? Levensstijl, social media gebruik, binnenzitten, niet spelen. Maar natuurlijk ook over sporten. En heel veel mensen denken te snel van... je moet gelijk bij een vereniging en je moet gelijk elke dag aan de slag of zoiets. Maar kleine dingen kunnen natuurlijk ontzettend helpen. Leuke speeltuin. Iedereen heeft een goede speeltuin in de buurt. Of op loopafstand. Buiten spelen in plaats van binnen spelen. Met vriendjes afspreken enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die kinderen gewoon in beweging brengen.
1: Is het ergens ook wel vechten tegen de bierkaai? Ik bedoel, fatbikes zien we overal steeds meer in het straatbeeld. Telefoons inderdaad. Het is spelen is op de telefoon in plaats van buiten spelen waar je beweegt. Ja. Het ongezonde eten. Dat zijn allemaal ontwikkelingen. Nou ja, deels ook wel van buiten de gemeente. En daar moet u dan als wethouder iets tegenover zetten.
0: Ja, ik leg me daar in ieder geval niet bij neer. Dus toen ik begon, na een paar maanden begon corona bijvoorbeeld. Nou, dat was echt een grote crisis. En dan zag je ook dat er een beweegcrisis uiteindelijk kwam. Hè. De verenigingen kwamen dicht enzovoort. Ja, daar hebben we ons natuurlijk niet bij neergelegd. Sterker nog, we hebben geprobeerd van dat negatief iets heel positiefs te maken.
1: Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Nou, bijvoorbeeld als het gaat om COVID, toen alles weer open kon. Ook echt met campagnes en met strippenkaarten en mensen uitnodigen om op verschillende plekken te gaan kijken van deze sport misschien iets voor mij, is dit wat voor mij? We hebben heel veel extra geld uitgetrokken voor het opknappen van speeltuinen. Juist omdat iedereen weer lekker met elkaar naar buiten mocht en mocht gaan spelen enzovoort. Dat zijn denk ik, je moet je daar niet bij neerleggen.
1: Nee, maar heeft dat gewerkt?
0: We hebben heel veel meer leden.
1: Is die achterstand ook ingelopen van corona?
0: Wat heel cool is om te zien, is dat er veel meer leden bijgekomen zijn in Haagse verenigingen. Terwijl je landelijk best wel een dalende trend ziet. Zie je in Den Haag een behoorlijk voorstijgende trend van leden bij sportverenigingen. Superleuk. En dat betekent dus dat je alle randvoorwaarden ook moet creëren. Want we zijn dat onwijs gaan stimuleren. Maar dan moet je ook zorgen dat die accommodaties waar die kinderen dan gaan sporten, dat dat ook een beetje oké is natuurlijk. Dus meer kunstgrasvelden, meer sporthallen, betere faciliteiten ook.
1: Ja, en nu groeit de stad natuurlijk, komen heel veel woningen bij. Groeit het aantal sportvoorzieningen ook evenredig mee?
0: Ja. Waar ik best trots op ben, is dat we in de afgelopen jaren, dat ik sportwethouder was, geen vierkante meter sport hebben ingeleverd. Sterker nog, dat we alleen maar meter sport erbij hebben gekregen. Dat is belangrijk, want dat staat natuurlijk onder druk. Waar de stad groeit, moeten de voorzieningen meegroeien. In dit geval is het de sportvoorzieningen. En dat kan je dus soms best mooi weten te creëren, gelukkig. Dus ergens een braakliggend stukje grond is een hockeyveld geworden. Ergens een sporthal, de Loosduin natuurlijk veel over te doen. Is een enkele sporthal, wordt een dubbele sporthal. Dezelfde vierkante meter is 2 keer zoveel mogelijkheid. Dus al dat soort manieren van denken. Ja, dat helpt ons.
1: Ja. Over dat sporten, hè, en dat uitdragen van dat sporten. In uw wethouderschap is er natuurlijk ook de visrel geweest. Ik stip hem toch even aan. Hè. U ging op de foto met een hengel. Ja. Terwijl de gemeente net campagne was gestart tegen het leed van vissen. Heeft u dan ook zoiets, nu u terugkijkt, van nou, misschien ben ik soms ook wel iets te ver gegaan met dat voorbeeld zetten, dat uitdragen van het sporten?
0: Nou, kijk, dit is echt een vereniging waar ik toen op bezoek was. GV Het Groene Hart. En dat is, als je alle leden van die vereniging optelt, dat zijn natuurlijk mensen met een pas, met een vispas, dan is dat ook nog eens de grootste sportvereniging van Den Haag. Dus dat, dat realiseren veel mensen zich misschien niet. Maar die mensen die hebben, dat is gewoon een bond. Dat is een sport die aansluit dus bij een sportbond. Dus het is een sportvereniging. En ja, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat verenigingen gezonde plekken zijn waar mensen met elkaar de schouders eronder zetten. En ja, op dat moment heb ik dat willen aangeven aan die vereniging. Van kijk, weet je, er is natuurlijk veel te doen, maar jullie zijn wel een vereniging met heel veel activiteiten, met actieve vrijwilligers. Jullie brengen mensen samen en dat is een heel belangrijk onderdeel van verenigingen. En daar heb ik ze toen, daarvoor was ik toen daar op bezoek inderdaad.
1: Ja, nou, ja, goed, ja. Dat ik dan ook. Dus dat was de intentie, dat het aanstippen van de verenigingen.
0: Ja, het gaat om mensen. Ja. Kijk, dit is misschien een beetje een flauw grapje, maar je hebt de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Mensen, dan maar. Dit is natuurlijk, gaat om verenigingen. En dit, daar zijn mensen die bij elkaar komen. Ja, dat is ook een belangrijk element hiervan.
1: Ja. Nee, maar goed. Anekdote die ik zelf nog heb. Ik was toen bij een kliniek van Defensie. Daar was u ook. En minister van Defensie, Ruben Brekelman, was er ook. En toen werd er met jongeren werd er gebokst. En u had volgens mij last van uw rug.
0: Ja, ik had toen een hernia aan, notabene. Ja, heb ik weer.
1: Maar goed, toen ging Ruben Brekelmans, die ging toch meeboksen. En die werd op de foto gezet.
0: En ik had me nog zo voorgenomen om dat niet te doen.
1: Ja. En toen dacht hij ook van, ja, nu kan ik niet achterblijven.
0: Nee, dan sta je daarnaast.
1: Ja, dus toen heeft hij ook meegebokst. Heeft hij daar eigenlijk nog last van gehad?
0: Nee, die hernia was ontzettend vervelend. Want daar had ik heb best wel een matig rug, zullen we maar zeggen. Dus daar had ik op dat moment, was echt een heel slechte tijd. Alleen, goed, je kunt natuurlijk wel gewoon, je moet in beweging blijven, dat altijd. Dat is het beste bij een hernia. Maar ik mocht op dat moment niet zoveel, nee. Nee. Ik heb daar geen last van.
1: Nee, okay. Nee. Even kijken, tot zover sport. Ja. Denk ik, laten we nog even naar onderwijs gaan. Want dat is eigenlijk de tweede rode draad in uw wethouderschap. Een paar weken geleden kwam naar buiten, thuisonderwijs. De 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten na de zomer toch de klas in. De gemeente schrapt hun vrijstelling van de leerplicht. Die groep is toegenomen de afgelopen jaren, flink toegenomen. Even dat ik er een beeld bij heb, waar gaat dit om? Dit zijn kinderen die vanwege levensbeschouwing vrijstelling hebben van de leerplicht.
0: Ja, iedereen heeft leerplicht, ieder kind. Hè. Vanaf 5 heb je leerplicht, vanaf 4 moet je gewoon naar school. Maar je kunt daar dus inderdaad een vrijstelling van krijgen. Dat kun je op verschillende manieren doen. Stel dat je een reizend bestaan hebt, hè. Je bent in het buitenland, een circus of zoiets dergelijks, dan kun je een vrijstelling krijgen. Of om fysieke redenen kun je een vrijstelling krijgen. Maar dit is een artikel in de leerplichtwet die zegt op basis van levensovertuiging kun je ook een vrijstelling krijgen. Ja. In het verleden werd dat wel gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld vanuit bepaalde hoeken van religies. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon vrijheid van onderwijs. Dus elke religie heeft wel een school in de buurt, zou je denken. Maar er zijn kennelijk heel specifieke levensovertuigingen die dat niet. En tegenwoordig gaat dat daar niet echt vaak mee om. Nu, tegenwoordig gaat dat veel meer over een ander soort levensovertuiging. En wat die levensovertuiging dan precies is, ja, daar komen we eigenlijk gewoon niet achter. Want mensen hoeven dat ook niet per se te zeggen. Okay. Dan vraag je gewoon aan 5 sub B, artikel heet, dat is het artikel. Ik wil graag op basis daarvan vrijstelling van de leerplichtwet, want alle scholen in mijn buurt sluiten niet aan bij mijn levensovertuiging. Nee. En wat dat dan is, ja, geen idee.
1: Jullie weten dat niet, maar hoe kan het dan? Weten jullie wel waarom die groep is toegenomen?
0: Wij vermoeden, dat zie je op basis zeg maar, van de contacten die we dan wel hebben, dat dat echt een groep is waar veel meer weerstand tegen de overheid en veel meer vanuit een vanuit die gedachte zeg maar, wordt geopereerd. En ja, dat is natuurlijk een vervelende constatering, omdat steeds meer kinderen daarmee, dat is 4 keer zo hoog geworden in de afgelopen 5 jaar, dat aantal kinderen, steeds meer kinderen dus inderdaad niet naar school gaan. Nee. En dat is natuurlijk een belangrijk gegeven, wel naar school te gaan. Dat doen we ons hartstikke ons best voor, om alle kinderen, ook de thuiszitters enzovoort, naar school te laten gaan. Maar dit zijn groepen kinderen die worden door hun ouders thuis gelaten.
1: Ja, tegelijkertijd, het zijn maar 102 kinderen.
0: Ja, maar het belangrijkste hier is dat de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan. Dit artikel vervalt, wat ons betreft. Dus de hoogste rechter heeft gezegd dat artikel is niet meer van toepassing. Dus dat geeft aan dat die kinderen moeten straks dus naar school. Ja. En daar gaan we ze nu bij helpen.
1: Kan de leerplichtambtenaar van de gemeente de kinderen dwingen?
0: Wij moeten als een kind wel leerplichtig is, niet naar school gaat, moeten we dat melden. En dat doen inderdaad onze leerplichtambtenaren. En dan is het Openbaar Ministerie uiteindelijk het orgaan dat daarop handhavend optreedt. En met een uitspraak van de Hoge Raad moet het Openbaar Ministerie dus straks inderdaad boetes gaan opleggen aan kinderen die wel leerplichtig zijn, maar niet naar school gaan. Ja. Op basis van dit 5sub-artikel.
1: Ja. Dus dat moet per individueel geval.
0: Je wilt dus natuurlijk nu gewoon dat die kinderen een goede plek op school gaan vinden. Dat betekent dat we ze daarbij gaan helpen. We gaan gesprekken voeren met die ouders. We willen gewoon een mooie plek voor die kinderen vinden.
1: Ja. Ben benieuwd hoe dit verder gaat. Want dit moet, omdat die kinderen zo buiten beeld raken, eigenlijk gewoon naar nul.
0: Ja, kijk, heel veel kinderen zitten helaas thuis. En dat is een heel ander soort vraagstuk. Hè. Dat gaat over passend onderwijs. Is er genoeg inclusief genoeg speciaal onderwijs? Hebben we genoeg plekken? Ja, dat is een hartstikke grote puzzel. En dan heb je daarnaast inderdaad een groep kinderen die krijgen thuisonderwijs. Maar ook die kinderen zijn natuurlijk buiten beeld. Er is geen toezicht op thuisonderwijs bijvoorbeeld. En nu de Hoge Raad dus zegt, dat mag niet meer.
1: Terwijl dat thuisonderwijs in bijvoorbeeld Amerika is dat best wel normaal, hè?
0: Ja, er zijn landen waar het heel anders is. Daar is ook toezicht op thuisonderwijs. In Nederland is dat niet zo. Kijk, mocht dat zo zijn dat je uiteindelijk straks toezicht op thuisonderwijs hebt, ja, dan is het natuurlijk weer een heel andere situatie. Dan zijn die kinderen niet meer buiten beeld.
1: Nee. Over het onderwijs en leerlingen met achterstand. U heeft zich hard gemaakt ook voor de voorschool. Dat is een traject waarbij kinderen met een taalachterstand, voordat ze naar school gaan, extra aandacht krijgen. Ja. Even kijken, 2023 begonnen volgens mij. Waarom bent u dat toen begonnen? Waarom was dat nodig?
0: Wat ik zag is dat heel veel kinderen met een achterstand aan school beginnen. En dat die basis dus gewoon qua taal en qua gedrag en qua samenspelen enzovoorts echt de wensen overlaat. En ik vind het superbelangrijk dat kinderen als ze 4 zijn naar de basisschool gaan. En dat ze dan ook echt al mee kunnen komen. En ja, veel te vaak gebeurde dat dus dat niet lukte. Dus mijn ambitie was om kinderen tussen 2 en 4 voor te bereiden op de basisschool. En veel meer kinderen te bereiken. Nou, dat aantal is enorm omhoog gegaan. Dus dat is super mooi om te zien. Vroeger bereikten we ongeveer de helft van die kinderen. En nu bereiken we meer dan 3/4 van die kinderen. Nou, dat is in 3 jaar tijd natuurlijk best. Twee jaar tijd ongeveer. Is dat best wel een mooie prestatie.
1: U zei erover, ik hoop een zaadje te hebben geplant voor de wethouders na mij. Ja. Is dat gebeurd? Kunnen de wethouders hierop voortbeduren?
0: Als je hier gewoon niks aan verandert en je blijft gewoon die stad ingaan en kinderen van 2 tot 4 uitnodigen om naar de voorschool te gaan, dan ben ik echt van overtuigd dat de kansen enorm gaan toenemen. Ja.
1: Kijk eens aan. Hij staat al klaar, dus we gaan naar een afronding. En met hij heb ik het natuurlijk over Marcel Verrek. Even tot slot. U stopt ermee straks. Ja. Heeft u al een idee wat u hierna gaat doen?
0: Nog eigenlijk niet. Ik ben dat nu natuurlijk wel oriënterend aan het doen. Maar het was behoorlijk wat om te besluiten om uit de politiek te gaan vorig jaar. Omdat dat nu ook echt zo is. Je weet natuurlijk nooit precies wanneer dat is. Dus je kunt daar moeilijk op sturen. Ik wilde graag de termijn gewoon volledig afmaken. Nou, dat gaat nu dus ook lukken.
1: Maar u had het ook niet erg gevonden om eerder naar het andere Den Haag over te stappen?
0: Nee, dat klopt. Dus het ministerschap, in dat proces zat ik natuurlijk ook. En ja, dat was wel eigenlijk het enige waarvan ik zei, dat zou een reden mogen zijn om net een paar maandjes eerder te gaan.
1: Hoe ver was u in dat proces?
0: Nou, dat was eigenlijk tot het laatste moment zat ik daar dichtbij. Dus dat was heel jammer. Het was best wel even een tegenval.
1: En waarom is dat dan uiteindelijk toch niet?
0: Nou, uiteindelijk heb ik besloten dat de hele puzzel en dan in de verhoudingen man-vrouw, zeg maar, dat net even anders uitpakt op de laatste avond. Dus dat is heel jammer.
1: Had u dat zelf besloten of werd dat voor u besloten?
0: Nee, ik zelf niet. Nee, ik had het inderdaad. Ik had het graag gewild. En dat ging net op de laatste moment aan mijn neus.
1: Ja, en zo'n kans komt als het goed is, normaal gesproken, 1 in de 4 jaar.
0: Ja, of veel minder, want straks ga ik ook de politiek uit, dus dan ga ik weer hele andere dingen doen.
1: Nou, maar dat is het toch? U bent dan buiten beeld. Als u de politiek uitgaat, dan komt die kans nooit meer.
0: Wellicht niet. Nee, dan was dit. Dan hebben ze een kans laten lopen. Ja, ja. Nee, dan, dan is het zo.
1: Dan is dat op de laatste avond. Ja. Ja, misschien wel een droom die dan net.
0: Nou, een droom. Het was natuurlijk nogal wat geweest qua verantwoordelijkheid enzovoorts. En ik dacht wel, ik ben daar klaar voor. Ik zat ook in dat proces, dus daar werd ook zo naar gekeken. Dat is leuk om te zien. Maar dat het dan uiteindelijk toch net aan je neus voorbij gaat, is best wel even persoonlijk natuurlijk zuur.
1: Ja.
0: En toch, ik heb er nu vrede mee en ik ga gewoon buiten de politiek wat anders. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een reden dat ik nog niet exact weet wat ik nu ga doen. Ik heb daar toen wel eventjes op gewacht, zeg maar. En nu heb je de termijn echt afgemaakt. Nou, nu ga ik oriënteren. Ja. Ik voer wat gesprekken hier en daar, maar in het najaar gaat dat pas echt.
1: Veel hardlopen om het hoofd leeg te maken.
0: Zeker.
1: En trouwens, die marathon van Den Haag, die komt
0: 1 november.
1: Die gaat u lopen? Als mens, hè? Als burger? Als mens. Niet de startschot geven, maar als mens.
0: Nee, gewoon lekker lopen.
1: Goed, Hilbert Bredemeijer, dank voor uw komst naar de studio. En dan maken we nu ruim baan voor de... Zet ik bijna mezelf uit. Marcel Verrek.
2: Doe dat niet, lieve. Ja, nee, ik denk dat dat voor Hilbert misschien binnenkort wel weer een kans is. Als ik het zo een beetje zie in de politiek. Dus blijf hopen, Hilbert. Blijf hopen.
1: Net als wij hopen op een fantastische column weer.
2: Ja, ik ook. Stadgenoten, het is warm, code rood. Onze stad, hoewel enigszins gekoeld, door strand en zee brandt. En dan hebben de formatie Perikelen nog niet eens het gloeiende daglicht bereikt. Volgens zeggen zitten ze ergens in Kijkduin onder een systeemplafond, toch waar, lieve? Ja, aan elkaar te wennen, terwijl de rest van de stad zich iets verderop sissend in de Noordzee laat zakken. De spreidingswet lijkt alleen betrekking te hebben op ledematen en handdoeken in het zand. Hart voor Den Haag worstelt, zoals veel Nederlanders trouwens, met zijn omvang. Al hebben ze dat zelf misschien nog niet helemaal in de gaten. Ze moeten leren spelen met de kleintjes, want zo moeten we de VVD, het CDA, sorry, en DENK inmiddels noemen. Met welk lidwoord duid je trouwens DENK aan? De DENK, het DENK? Past op zich wel bij het taalgebruik van een groot deel van de achterban die wel eens bezuinigt op een lidwoord. Maar deze partijtjes zijn wel broodnodig om een meerderheid te bakken, want met een minderheid gaan besturen, daarvan zien wij elders in Den Haag dagelijks de nadelen. Dus ja, Hart voor Den Haag moet op een koelte plek de verkiezingstriomf om gaan bouwen tot een langmoedige stellingname. Een uitdaging voor Richard en de zijne. Veel sterkte. Het is warm, dat is het de laatste jaren steeds vaker. Hoe zou dat toch komen? Ondanks het feit dat Den Haag twee keer Nederlands kampioen tegelwippen is geweest en best een groene stad is, wonen wij in een versteende omgeving. Versteend. En dan heb ik het niet alleen over de politiek. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen. En dan met elkaar actie ondernemen om de zaak beter te maken. Daarbij helpt koelte meer dan hitte. Misschien moeten ze ook even stoppen met onderhandelen en met elkaar lekker in zee gaan plonsen. Misschien met z'n allen naar het naaktstrand. Dat moet geen probleem zijn. Als politicus ben je gewend om voor lul te staan. Maar dan weet je wel wat je aan elkaar hebt. Dat geeft ook de strijd om het grootste deel een geheel nieuwe dimensie. Afijn, jullie horen het. De hitte heeft nu ook mijn hersenpan bereikt. Ook al ben ik qua hittebeschrijving een veteraan. Op deze Veteranendag daarom een eerdere schildering van de zomer. Geput uit schatkamer.nl van de publieke omroep. Door mij uitgesproken in het NOS-journaal Lieve van 17 augustus 2002. Ja, ja, uit het archief. Maar het slaat nog helemaal op deze dag. Beetje zon, een vrije dag. En als lemmingen drommen de file verslaafde Hollanders naar de zee. Het komische van domheid is de herhaalbaarheid. Zodat zelfs de meest miserige profeet bepaalde stupiditeiten kan voorspellen. De stad verlaten, de wegen naar Zandvoort, Domburg, Scheveningen en andere zanderige afwerkplekken. Geheel gevuld met auto's. Je kan erop wachten. Ik ben opgegroeid op minder dan een kilometer van het strand, dus ik heb makkelijk lullen. De zee, hoorbaar op ons balkon, was immer binnen handbereik en kon dus moeiteloos gemeden worden op deze beruchte, gloeiende dagen. Dat ik woonde aan het uiteinde van het continent heeft mijn leven verbijzonderd. De dynamiek van eb en vloed, van storm en windstilte hebben mijn geest voor eeuwig getekend. En ik snap ook de bekoring van de fascinerende grens tussen land en water, als mede de drang van de mens zich daar te bevinden. Al moeten ze er van diep landinwaarts voorkomen, opgestuurd door de altijd zeezoekende Duitsers. Waarom graven alle Duitsers op het strand een kuil? Ze willen ook wel eens op hun buik liggen. Maar lang niet altijd wordt de kust gehaald. Water heeft Nederland immers genoeg. En bootjes waarop de delta-bewoner tobben danst en spelenvaart, als ware hij zojuist op een holle boomstam binnenkomen drijven. Plassen, poeltjes, meren in de zon, vol baarmoederlijke warmte. Er is zelfs een rivier die Lek heet. Dikker kunnen we het er niet opleggen. En als het heet is, dan is er maar één wondermiddel: vocht. Desnoods produceren onze zweetklieren dat zelf. Tot zover toen. Daarna kwam Marion de Hond, toen nog voor de NOS, met haar verzengende weerbericht. Maar nog wel 7 graden lager dan nu. Hou je haars. Geniet van het goede en het koele. Tot snel.
1: Marcel Verrek, dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Spuigasten.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
21: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
22: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
23: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
24: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
23: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Toen ben ik net een schoren kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playback.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Riba, riba.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, Roman.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, 8. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Af en toe ben ik net een schorre kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, dan doe ik playbacken.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven. Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: buenas.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Tot 11 uur, romantiek op.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: toe ben ik net een schoren kraai. Maar dat maakt er niet uit. En als het helemaal niet gaat, doe ik playback.
1: In de documentaire Wat zal zijn volgen we Ali, Tine en Wil van het Grijze Koppenorkest in Moerwijk in Den Haag.
2: Het is heel gezellig en ik ben er al vanaf begin af aan op. Als ik dat niet had, dan had ik geen leven.
3: Viva, viva, viva.
2: Dat is zo leuk. Ja, daar ben ik helemaal weg van.
1: Je ziet het in de documentaire Wat zal zijn. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond. Dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland. Koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Het is weer eens wat anders dan die eeuwige vergelijking met pingpongballen. Op de site van de NOS staat dat er in Zeeland joekels uit de lucht kwamen. Zelf heb ik daar een andere associatie bij, maar hey, misschien niet eens zo gek. Dan kunnen we die hagelstenen ook cupmaten gaan geven. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, terwijl het hier in Hilversum nu ook flink is losgebarsten. We beginnen straks in Venezuela, waar het Nederlandse reddingsteam is geland. We hebben ook live muziek van Rosa en Joshua Herwig. Cello en zang, het wordt heel mooi, dat weet ik al. Verder leidt een project om Israëliërs te huisvesten in dorpen in de Italiaanse Alpen tot ernstige spanningen en zelfs bedreigingen. We gaan het ook hebben over het verhaal van Johannes, een jongen die op de basisschool niet goed kon stilzitten en lastig was, totdat hij de conciërge begon te helpen en met zijn handen aan de slag kon. Het is 50 jaar geleden dat een vliegtuigkaping het startschot vormde voor de politieke carrière van Benjamin Netanyahu. En aan het einde van het uur gaan we ook nog even stormchasen. Dus het wordt een bomvol uurtje. Gauw gaan we beginnen met eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 27 juni.
4: Majesteit, ridders militaire Willemsorde, excellenties, veteranen. Van harte welkom op deze 22e Nederlandse Veteranendag hier in deze Schouwburg.
2: Zo werd vandaag de Veteranendag in Den Haag afgetrapt. En die was anders dan anders.
4: Omdat, zoals u weet, het défilé en de festiviteiten vanwege de extreme hitte geen doorgang kunnen vinden.
2: Premier Jette was ook aanwezig in de Schouwburg en hij prees de veteranen.
5: Want jullie waren het, en jullie zijn het, die daadwerkelijk uitvoeren wat mensen ver weg in een Haagse zaal besluiten.
2: Veteranendag werd ook op andere plekken gevierd, zoals bij de TT in Assen. Daar was een speciale veteranencamping waar de oud-militairen met elkaar in gesprek gingen.
6: Zoveel leuke dingen die je mee hebt gemaakt. Dingen die, ja, die je tijdens je uitzendingen of je werk, leuke anekdotes, die passeren de revue.
2: En de band tussen de veteranen is speciaal.
7: Omdat je in een bepaalde werkomgeving zit waarin je op elkaar moet kunnen rekenen. In levensgevaarlijke situaties. Ja. En dat maakt die band.
2: Vandaag werden in meerdere Europese landen hitterecords gebroken. En ook hier in Nederland was het weer warm. Dus dan ga je...
8: Ja, zweten.
2: En mensen vluchten massaal de bioscoop in. Niet vanwege het filmaanbod, maar...
9: De airco. Dat is de voornaamste reden, inderdaad.
2: Vanwege de hitte en de druk die dat oplevert voor de zorg... werden meerdere festivals afgelast. Sommige wel erg laat.
10: 1 uur van tevoren, ja, sorry. Dat vind ik wel echt een beetje te kort dag.
2: En deze bezoeker vindt dat allemaal een beetje overdreven.
11: Ik bedoel, een beetje onweer, een beetje hitte. Er zijn echt niet veel suiker, weet je wel.
2: Maar er is ook begrip.
12: Als mijn oma nu naar het ziekenhuis moet en het kan niet... dan zou ik ook boos worden. Dus dan maar geen feestje.
2: En volgens deze arts is het verstandig dat sommige festivals niet doorgaan.
13: Vanuit het oogpunt van ons als artsen is het een verstandig besluit geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de organisatie... en de mensen die daarvoor kaartjes hebben, dat wel een domper is.
2: En dan een grote stunt op het WK voetbal vannacht.
14: Kaapverdië heeft zich op sensationele wijze geplaatst... voor de knock-outfase van dit wereldkampioenschap.
2: Ja, Kaapverdië is een van de kleinste voetballanden ooit... dat zich plaatst voor de knock-outfase van een WK voetbal. En dat zorgde voor feesten in de kleedkamer. Veel spelers uit de selectie zijn geboren in Rotterdam... en daar barstte na de wedstrijd dan ook een volksfeest los.
15: Hier doen we het voor. Voor ons is het gewoon alsof we wereldkampioen zijn geworden. Zo voelt het ook.
2: Zo'n feestje hoort er ook bij als je Kaapverdiaans bent.
15: Voor ons is het normaal als hij ze vieren valt. Doen we dat met z'n allen.
2: In de volgende ronde speelt Kaapverdië tegen Argentinië en dus tegen...
16: Messi, Leo.
2: Sorry, wie?
17: Messi!
2: Ja, Lionel Messi dus. En volgens deze Kaapverdiaanse speler kunnen ze ook van hem winnen. Want...
18: De bal is rond, dus we gaan het zien, man.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Met ruim 1400 officiële doden en nog altijd duizenden vermisten groeit de wanhoop in Venezuela na de zware aardbevingen van 3 dagen geleden. De internationale hulp komt inmiddels wel op gang. Ook het Nederlandse reddingsteam is vanmorgen aangekomen. En zij zijn ook al gelijk aan het werk gegaan. Jorg van Waardhuizen is woordvoerder van het Nederlandse team. En kort voor deze uitzending sprak ik met hem en vroeg ik waar ze nu zijn.
8: Wij zijn nu in La Guardia, dat ligt ten noorden van Caracas. Daar zijn we gestationeerd met andere SAR-teams, Search and Rescue teams, bij een honkbalstadion. Ook in het honkbalstadion zijn teams gevestigd. En dat is eigenlijk een paar honderd meter van waar echt de grote puinhopen liggen.
2: Ja, dat is een van de zwaarst getroffen gebieden.
8: Klopt, ja. Ja, met name die strook langs de kust. We hebben helikopterbeelden gezien, daar ligt echt een hele hoop werk voor ons te doen.
2: En hoe pakken jullie dat werk aan? Hoe gaan jullie te werk?
8: Nou, wij maken eigenlijk onderdeel uit van een internationaal mechanisme vanuit de Verenigde Naties, waar al deze search and rescue teams bij aangesloten zijn. Teams die er eerder waren, die hebben dan ook coördinatie opgestart en die verdelen dan het gebied in bepaalde sectoren. Wij krijgen dan zo'n sector toegewezen en daar gaan wij gewoon in eerste instantie aan de slag te verkennen van hey, wat voor gebouwen liggen hier ingestort, wat zijn de kansen op dat die mensen liggen. Gaan we langs met onze reddingshonden en die kunnen eventueel ruiken of er nog, of er nog levende mensen onder de puin liggen.
2: En is dat ook al gebeurd? Hebben jullie al mensen gevonden?
8: Op dit moment komen de eerste 2 teams komen langzaam terug. Die hebben nog geen levende mensen gevonden. Wel veel verkend en kunnen afstrepen waar we ook niet naartoe hoeven. Maar er zijn degelijk nog wel kansen. Want we weten dat op 2 werkplaatsen van andere teams zijn ze bezig met mensen te bevrijden. En vandaag heeft ook een Spaans team nog een 16-jarig meisje bevrijd. Dus we hebben hier volgens mij nog steeds volle kans om mensen te helpen.
2: Ja, in het journaal hoorde ik ook een Venezolaanse reddingswerker zeggen dat ze nog stemmen horen onder het puin en dat sommigen zelfs ook nog hun telefoon op kunnen nemen. Maar goed, na 3 dagen gaat de tijd natuurlijk wel dringen.
8: Klopt, ja. We hebben een beetje die soort van gouden grens van 3 dagen, maar die is natuurlijk ook gewoon rekbaar afhankelijk van de omstandigheden onder het puin. Dus wij gaan gewoon door net zolang tot we hier van de autoriteiten en de collega's horen van dat we een andere fase in gaan.
2: Ja, en vanavond was er een melding dat er een nieuwe beving was voor de kust met een kracht van 5,6. Dat lijkt me nou ook niet ongevaarlijk als je op zo'n moment bezig bent midden in dat puin.
8: Klopt, nee, dat is inderdaad een risico. Wij hebben hem ook gehoord, we hebben hem niet gevoeld overigens, dus daar zijn we blij mee. Maar nee, dat is altijd een risico. Dit werk komt niet zonder risico's, want we werken in een rampgebied en daar zijn we op voorbereid en getraind. We blijven ook weg van objecten waarvan wij denken dit is gewoon niet veilig om aan te treden.
2: En nou is Venezuela geen vrij land. Bij eerdere rampen wilde de regering ook buitenlandse hulporganisaties helemaal niet toelaten. Hoe is de samenwerking nu?
8: Voor ons is de samenwerking eigenlijk best oké. Dat verloopt met name via de Nederlandse ambassade. En die doen echt super werk voor ons. Die hebben gezorgd dat hier gewoon voertuigen klaar stonden en alles. En die halen voor ons dus de kolen uit het vuur voor wat betreft het contact met de overheid hier ter plekke. Dus dat gaat goed.
2: Ja. Nou, het is het begin van een periode van zwaar werk. Hoe lang blijven jullie?
8: Nou, wij blijven altijd maximaal een dag of 10. Dan zijn wij zijn zelfvoorzienend, we hebben eigen voedsel en water mee, maar daarna zijn die voorraden op. En eerlijk gezegd is na zoveel dagen natuurlijk ook direct bij 10 uur uit en ook de kans dat iemand nog vinden erg klein. Dus max 10 dagen.
2: Goed. Nou, dan wens ik jullie daar heel veel succes bij. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. Dankjewel.
8: Dankjewel.
2: Ja, vanavond dus live muziek in het oog met mezzosopraan Rosa en cellist Joshua Herwig, broer en zus die al jaren samen muziek maken, bekend zijn vanwege hun improvisaties en ook omdat ze graag verder kijken dan de klassieke muziek alleen en er allerlei andere muziekstijlen mee verbinden. Welkom allebei.
17: Dankjewel.
18: Dankjewel.
2: Rosa, wat moet ik me daarbij voorstellen? Jullie maken van klassieke stukken pop en vice versa?
17: Nou, we gebruiken eigenlijk allemaal verschillende stijlen die we om ons heen horen. En maken daar soms nieuwe versies van klassieke stukken van. Maar we blijven ook trouw aan de klassieke muziek. We zijn opgegroeid met heel veel klassieke muziek vanuit onze moeder en heel veel jazz vanuit onze vader. En vanuit die interesse allebei eigenlijk allemaal andere stijlen ook op gaan zoeken.
2: Ja.
17: En daar maken we nieuwe versies van.
2: Zo ook van Blackbird van de Beatles. Dat gaan jullie zo spelen. Welke link is er tussen dat nummer en de klassieke muziek?
18: Ja, de Beatles waren sowieso geïnspireerd door heel veel verschillende dingen. Ook door Indiaanse muziek bijvoorbeeld. Maar ook van klassieke muziek. Zo werd Paul McCartney bij dit nummer geïnspireerd door de bourrée voor luid in E mineur van Johann Sebastian Bach.
2: Ah, okay.
18: Nou, nogal bekende componist. Hij hoorde een akkoordenschema daarin en hij draaide het om. En dat werd Blackbird.
2: Okay.
18: Dus die link. En ik heb dus die gitaarpartij weer vertaald naar de cello. Wat een leuke uitdaging was. En dat blijkt goed te werken.
2: Nou, daar gaan we dan graag nu naar luisteren.
18: Zeker.

0: Oh, wat mooi. Dank jullie wel. Rosa en Joshua Herwig, straks horen jullie weer. In het hoge noorden van Italië, in de groene Alpenvallei Val Sesia, heeft een burgemeester deze week een kogelbrief ontvangen. Aanleiding is een project waardoor er de afgelopen jaren tientallen Israëlische gezinnen in de regio zijn komen wonen. En een lokale krant spreekt van Israëlische nederzettingen die in de vallei voor geopolitieke spanningen zorgen. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat klinkt alsof het hoog oploopt. Het gaat om een zogeheten project Baita, als ik het goed zeg. Wat is dat?
1: Ja. Nou, Baita betekent in het Italiaans berghut. En Bayit betekent huis in het Hebreeuws. Dus een samentrekking van Bayit Ita, Italiaans huis in de Alpen in dit geval. En het is een project van Ugo Luzzati, een Italiaanse Jood die 38 jaar in Israël woonde. In 1985 ging hij daarheen. En in 2022 kwam hij weer terug. Maar hij kwam terug in Italië omdat hij het land waar hij naartoe was verhuisd, Israël, niet meer het land was waar hij uiteindelijk bleek te wonen, 38 jaar later. En hij ging in Val Sesia wonen, aan de voet van de Alpen, en kwam op het idee voor dit project na een gesprek met een lerares in het dorp waar hij kwam te wonen, in Varallo. En die klaagde over het feit dat dat dorp, maar ook de dorp en omgeving aan het leeglopen waren, zoals wel veel meer Italiaanse dorpen in de Appenijnen en in de Alpen. Okay. En toen dacht hij, oh, misschien is het idee om dan mensen uit Israël hierheen te halen. En daar ging hij dus promotie voor maken, om ervoor te zorgen dat Israëli's daar naartoe konden. In eerste instantie liep het niet echt storm, maar na 7 oktober 2023 stonden er in een week tijd ineens 40 families op de stoep. Uh-huh. in Val Sesia. En in de maanden daarna kwamen daar nog eens 30 gezinnen bij. In totaal wonen er nu zo'n bijna 400 mensen, 400 Israëli's, zowel Arabische Israëli's als Joodse Israëli's in de Val Sesia, in de Italiaanse Alpen.
0: En wie zijn dat dan? En wat voor reden hebben zij om naar Italië te komen?
1: Nou, eigenlijk dezelfde reden als waarom Luzzati uiteindelijk weer terugkwam naar Italië. Het feit dat in Israël allemaal grimmiger wordt. De oorlog in Gaza, het geweld op de Westbank, de aanval op Iran, de aanval op Libanon. En mensen zijn het daar gewoon niet meer mee eens. En vertrekken uit Israël. Ja. En willen er niet meer mee te maken hebben. En gaan dus in dit geval in Italië wonen.
0: Ja, zou je zeggen, goed nieuws. Want deze mensen die pompen ook zo een beetje geld in de lokale economie. Ze brengen levendigheid mee in die dorpen die dus allemaal leegliepen. Wordt dat dan niet zo gevoeld door de Italianen die daar wonen?
1: Nou, als ik burgemeester Pietro Bondetti, dat is de man die de dreigbrief ontving, mag geloven wel. Voor de economie is het zeker goed nieuws. Dorpen waren op sterven na dood. Nu is er weer levendigheid en er wordt geïnvesteerd. Israëli's hebben huizen gekocht en opgeknapt. Ze werken in de omgeving, ook in de gezondheidszorg. Onder andere zit een aantal artsen bij. En hun kinderen gaan naar de lokale school. En dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk, want in dit soort leeglopende dorpen is dat een van de eerste dingen die vaak dichtgaan. De scholen, omdat er geen kinderen meer zijn. En volgens de burgemeester zijn de mensen goed geïntegreerd. En zijn er geen wrijvingen met de lokale bevolking. En ook niet met de islamitische gemeenschap die daar in het gebied woont. Okay. Dus in het echte leven is het allemaal koek en ei. Dat zei ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita tegen mij aan de telefoon van de week. En volgens hem is de dreigbrief vooral het gevolg van een soort frame online. Die een eigen leven is gaan leiden. Dat Israël namelijk kolonisten zou gaan naar Italië zou sturen om de Alpen te koloniseren. Mm-hmm. En dat lijkt me dat een beetje lastig met 400 mensen op een gebied waar enkele honderdduizenden mensen wonen. Maar
0: is dan bekend uit welke hoek die brief is gekomen, die kogelbrief, waar ook echt een brief met tekst bij zat, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeer waarschijnlijk, maar de politie weet het niet helemaal zeker nog, uit linkse pro-Palestina-hoek. Het was een anonieme brief, ondertekend door Il Movimento Antisionista, dus de anti-Zionistische beweging. En de brief was gericht aan de burgemeester van het dorp, de Pietro Bondetti, die ik net ook al noemde. En ook Ugo Luzzati van het Progetto Baita werd in de brief genoemd. En de eis is dat er dus een einde komt aan wat de briefschrijver noemt de kolonisatie van de Walsesia door Israël. En als dat niet gebeurt, dan dreigt hij of zij met geweld.
0: Ja, en je zei net van ja, in de echte wereld hoor je dit soort geluiden niet. Maar die gevoelens die dan in die brief worden geuit, worden die wel elders breder gedragen? Of tegen welke achtergrond gebeurt dit?
1: Ja, het speelt natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het conflict Gaza-Israël. Hè, tegen de uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever. Er is in Italië een vrij grote pro-Palestina-beweging. Een groot deel van de opvarenden van de flotilla kwam uit Italië. Er zijn havenblokkades geweest, omdat havenarbeiders weigerden bijvoorbeeld Israëlische schepen te laden of te lossen. Dus dat pro-Palestina anti-Israël sentiment is vrij sterk in Italië. Zowel bij extreem rechts als bij extreem links. En ja, een deel van die vijandigheid tegen Israël uit zich ook in antisemitisme helaas, via leuzen op de muur, maar ook in fysieke aanvallen. Op bevrijdingsdag, 25 april, werd de Joodse brigade, die in de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de partizanen meehielp Italië te bevrijden van de fascisten, die werden verwijderd uit de optocht in Milaan. Eerder werden ook al twee Argentijnse Joden in Milaan aangevallen omdat ze een kippa droegen. Die aanvallen kwamen allemaal uit linkse hoek.
0: Ja.
1: En gezien het taalgebruik van de briefschrijver, ja, behalve het feit dat er ontzettend veel grammaticale en spellingsfouten in stonden, ja, dan moet je echt wel vanuitgaan dat het uit die linkse, extreem linkse hoek deze bedreiging.
0: En hoe dan ook is het een heel dreigende situatie, want er werd ook geschreven, nu sturen we een kogel, maar de volgende keer gaan we echt schieten.
1: Ja, dat klopt. Dat werd er geschreven, ja.
0: Heeft dit nog effect op dat project? Gaat die Luzzati daar wel mee door met mensen hier naartoe halen?
1: Ja, Luzzati doet het eigenlijk een beetje, hij doet het vrij luchtig over. De politie is wel een onderzoek begonnen, en terecht denk ik ook, om te kijken waar dit vandaan komt. Luzzati zegt, ach, het is waarschijnlijk een gek met een internetverbinding, die niks beters te doen heeft. En Luzzati zegt, ja, in het echte leven, de mensen hier in de vallei, de mensen in de dorpen, zijn blij met de komst van de Israëli's. Er zijn geen wrijvingen, althans niet hier. Dus waarom zou ik er niet mee doorgaan? En dus blijft hij zijn project promoten. Hij zegt ook dat er dus behalve de 70 gezinnen die er nu al zitten, er nog 70 gezinnen een huis hebben gekocht voor het geval dat de situatie in Israël nog grimmiger wordt.
0: Ja.
1: Zodat ze een uitweg hebben om met Israël weg te komen. Dus hij zegt, ik blijf hier gewoon mee doorgaan. Ik laat me niet door een gek met een internetverbinding uit het veld slaan.
0: Ja. Oké, nou dankjewel voor je uitleg, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan terug naar Rosa en Joshua Herwig. Jullie vertelden net, we verbinden eigenlijk allerlei stijlen aan elkaar, maar jullie spelen ook in op de actualiteit. Op het WK bijvoorbeeld. Want jullie hebben het lied Wij houden van Oranje onder handen genomen. Hoe is dat zo ontstaan?
2: Ja, nou ja, we spelen op 18 en 19 juli op festival Klaterklanken. Nou ja, dan is de finale en we zijn hoopvol. De kans is niet groot, maar we gaan ervoor.
0: Ja.
2: En dan vonden we het leuk om daar Wij houden van Oranje te spelen op die dag. Maar ook heel leuk om dat bij jullie te spelen. En het is een mooi lied, want het heeft zijn oorsprong in Schotland. Het is een oud traditioneel lied, Auld Lang Syne, of Sin. En dus het is heel mooi dat het is helemaal verhuisd naar Nederland. En nu is het volkslied. En we hebben er nog wat bluegrass aan toegevoegd. Een mooie stijl uit Amerika. En onze eigen versie van gemaakt.
3: En we kwamen dus eigenlijk achter omdat we aan het kijken waren naar de vergelijkingen tussen voetbal en klassieke muziek. Dat er in de stadions heel veel klassieke liederen of uit opera vaak als een soort chant wordt gezongen. En bijvoorbeeld uit de opera's van Verdi. La Donna Immobile. Oh, okay. En dan krijg je een hele andere soort... Ja. Een andere soort tekst erop. Dus die link die is er echt. En dat vonden we leuk om...
0: Nu dus, wij houden van Oranje.
2: Zeker. Yes.

0: Ja, Annabel, ik ga ook klappen. Ja, dit is echt geweldig. En ik stel voor dat als we dan straks kampioen zijn, dat jullie dit ook gewoon gaan spelen.
1: Heel
0: bij
1: graag,
0: de inhuldiging bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goed, ik ga naar Annabel Zandbergen, presentatrice van het Jeugdjournaal. Want zij heeft een korte documentaire gemaakt over Johannes. Hij is 12 jaar en ze noemen hem meneer Johannes.
2: Oh nee, moet ik weer naar school? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik weet niet eens wat je ervan moet leren. Ik kan wel stilzitten, maar niet zo lang.
0: Ja, Annabel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We hoorden hem hier even. Dit is een jongen, Johannes, die nou niet van stilzitten houdt. Niet ervan houdt om in de klas te zitten. Vertel eens, wie is hij?
1: Johannes is een jongen van 12. Hij woont in Twijsselerheide in Friesland. En ik ontmoet hem op de basisschool voor een reportage van het Jeugdjournaal. En omdat hij niet alleen leerling is, maar ook conciërge. Dus hij is eigenlijk een jongen die niet zo hield van leren, niet van stilzitten. En toen ontdekte dat hij het eigenlijk heel leuk vond om allemaal klusjes te doen. En daar ook de kans toe kreeg.
0: Ja, dat ontdekte hij niet zomaar. Er was een leraar die eigenlijk hem best vervelend vond in de klas. Hè? En
1: ja,
0: zei van, ga maar even naar de conciërge toe.
1: Ja, en hij was ook, denk ik, ontzettend vervelend. Dat zegt hij zelf ook. Dus echt, toen ik hem ontmoette, dan zat hij ook, hij zit helemaal in zijn eentje vooraan in de klas. Omdat hij gewoon, als hij naast andere leerlingen zit, dan gaat hij lopen klieren. Hij gaat staan op zijn stoel. Propjes gooien. Hij heeft zijn werkboek een keer verscheurd, zei hij. Dus hij was ontzettend vervelend. Hij kon gewoon niet goed stilzitten. En zijn meester Jelmer, die dacht van ja, wat moet ik met deze jongen? En toen heeft hij op een gegeven moment gezegd, ga maar even de klas uit. Ga maar even een kop koffie voor me zetten. En toen is dat eigenlijk uitgebouwd tot steeds meer klusjes. Ook omdat er een andere conciërge was die bijna met pensioen ging, meneer Jan. Dus Johannes dacht van ja, als ik kan koffie zetten, kan ik misschien ook wel een kan koffie zetten. En dan kan ik zorgen dat hij klaar staat in de lerarenkamer, als de leraren zo meteen pauze hebben. En meneer Jan veegt altijd het plein. Dan kan misschien ook wel een keer het plein vegen. En zo ging hij uit zichzelf steeds meer klusjes doen.
0: En hij wilde eigenlijk meneer Jan zijn.
1: Ja, ja, dat eigenlijk wel. Jij dacht van, dat lijkt me veel leuker dan in de klas zitten.
0: Ja, maar hij werd meneer Johannes.
1: Ja.
0: Want hij ging dus inderdaad eigenlijk allerlei conciërgeklusjes doen. En voelde zich ook heel verantwoordelijk. Dat zie je zo mooi in die film.
1: Mm-hmm.
0: Dat hij, ja, als hij in de klas wordt gefilmd, dan zie je hem eigenlijk de hele tijd gapen. Hè? Als er iets in.
1: Ja, want extreem veel.
0: Ook gewoon zijn schoolwerk wel doen.
1: Ja.
0: Maar als hij dan, zodra hij naar buiten mag en dingen mag gaan doen, dan leeft hij echt helemaal op. En hij voelt zich ook serieus genomen misschien op dat moment. Wat betekent dat voor hem om dat werk te doen?
1: Ik denk dat hij zich, doordat hij die klusjes mag doen, echt gezien wordt als meneer Johannes, dat hij zich gezien voelt. Dus tenminste, dat vertelde meester Jelmer mij ook, van Johannes heeft zich heel lang niet gezien gevoeld en was daardoor misschien ook wel vervelend om aandacht te vragen of om grappig te zijn tegenover de andere leerlingen. Maar juist doordat hij deze rol kreeg, voelde hij zich gezien en ja.
0: Ja, dat woord vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik vond een van de meer ontroerende momenten in de film, als je Johannes zo bezig ziet, en dan is hij bezig met het repareren van stoelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, een goede conciërge is dat je alles ziet. Zegt
1: ja.
0: Hij.
1: Ja, ja, hij neemt het heel serieus.
0: Ik van, ja, dat is ook wat hij wil. Hij wil zelf ook gezien worden.
1: Ja, ja, zeker. Ja. En dat wordt hij ook. Want sinds hij conciërge is, krijgt hij complimenten over zijn gedrag. En is hij veel zelfverzekerder. Dus het heeft hem ook wel veel positiefs gebracht eigenlijk.
0: Ja, en nou ja, hij is dus een doener, duidelijk.
1: Mm-hmm.
0: Hij vindt eigenlijk alles leuk behalve leren.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn natuurlijk heel veel kinderen zoals Johannes. Welk grotere verhaal vertelt deze documentaire?
1: Ja, ik denk dat er in veel klassen een Johannes zit. En dat je best wel geluk moet hebben als zo'n Johannes zijnde om gezien te worden door je leraar. En dat dus niet altijd lukt. En ik denk dat er misschien ook een beetje te veel aandacht is, ook omdat je die doorstroomtoets moet maken, die CITO-toets. Dat het heel erg, en dat leraren zich daar ook een beetje toe gedwongen voelen om te focussen op rekenen, taal, spelling. Dat daar heel veel aandacht voor is. En dan krijg je ook complimenten als je dat goed doet, als je een goed rapport hebt, een goed cijfer. En kinderen die daar minder goed in zijn, die krijgen die complimenten niet zo. Maar moeten wel heel erg hun best doen om toch dat niveau te halen. Dus ik denk, terwijl het zo belangrijk is om ook een compliment te krijgen over iets waar je goed in bent. Dus ik hoop dat deze documentaire, dat kinderen die hier naar kijken en misschien als meesters en juffen meekijken, dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja, nou ja, hij had dus inderdaad geluk met die leraar, Jelmer. Maar er zijn denk ik heel veel leraren die dit natuurlijk ook graag willen, maar misschien niet kunnen, omdat ze gewoon er geen ruimte voor hebben. Dat de klassen gewoon veel te groot zijn. En
1: ja, zeker.
0: Dat er geen tijd voor is.
1: Er is geen tijd voor. Je hebt grote klassen. Johannes zit ook best in een grote klas met iets van 30 leerlingen. En je moet als leraar ook wel een risico durven te nemen. Dus dat je denkt van oké, misschien is deze taak iets minder belangrijk voor deze leerling. Dan slaan we die even over en dan mag die wel even de klas uit.
0: Ja.
1: Dus dat moet je wel durven als leraar.
0: Nou, uiteindelijk gaat hij dus met best wel wat zelfvertrouwen naar de

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.